0: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.
1: Hallo, ik ben Ida de Nijs. Luister je mee naar Familieradio?
2: Hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.

klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: 12 tot 1 naar de muziekshow met Danny D'Amaro.
1: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio.
0: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.

0: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Tony Servi en je hoort me natuurlijk op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Vadim. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.

0: Hallo, ik ben Aaron. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.
1: Ik ben Larissa en ik geniet mee van de mooiste muziek hier bij Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Kurt Krabbe. Je luistert naar Familie Radio en ik wens je alvast een hele fijne, mooie zomer toe.

klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Buonasera, signorina.

0: Dit is Familie Radio.
1: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Geen zomer zonder jou.
0: Dit is Familie Radio.

0: Hallo, ik ben Tony Servi. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey allemaal, ik ben Houston bij Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Michael Anzo. Ik wens jullie een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister allemaal mee naar Familie Radio.

0: Hallo allemaal, ik ben Jovalli en de zomer is natuurlijk weer dichtbij en we luisteren allemaal tezamen deze zomer naar Familieradio.
1: Hey, hey, wij zijn
2: Amber
1: en Dylan en ik wens je een zonnige zomer met vrolijke muziek.
2: Hoe schatje?
1: Luister gezellig mee naar Familieradio.
3: Hey, ik ben Thomas Julian en ik wens jullie een fijne zomer bij

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hallo, ik ben Tony Servi. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey allemaal, ik ben Houston bij Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Michael Anzo. Ik wens jullie een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister allemaal mee naar Familie Radio.
3: De

0: Het weer. Er trekken nog wat wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden vandaag. De dagen hierna droog en zonnig. De temperatuur zakt donderdag en vrijdag naar 24 graden. En daar zullen veel mensen niet rouwig om zijn.
1: Familie Radio Zomert.
2: Bij ons ben je thuis.

0: zo dadelijk bij Familieradio.
1: De zonnigste muziek. Dit is Familieradio.
2: Hot town, summer in the city.
0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Familieradio zomert.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Geen zomer zonder jou.
0: Dit is Familie Radio.

0: maakt er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: De brandweer krijgt de zware natuurbrand in Nederlands-Limburg steeds beter onder controle, dat melden de hulpdiensten. Al zeker 100 hectare bos is door het vuur verwoest, maar de bluswerken zijn nog lang niet voorbij. Er is grote onduidelijkheid over de opvang van de vier kinderen na het familiedrama in Brugge. Twee van hen ontdekten gisteren de lichamen van hun ouders in de slaapkamer. De kinderen worden momenteel tijdelijk opgevangen in het ziekenhuis. Het is nog steeds niet bekend hoe beide ouders precies om het leven zijn gekomen. Een absoluut hitterecord in Oostenrijk, in de hoofdstad Wenen, werd gisteren een temperatuur van 40,8 graden gemeten. En dat is de hoogste temperatuur ooit in de stad. Het vorige record van 40,5 graden dateerde uit augustus 2013. In Italië is het lichaam teruggevonden van de echtgenoot van een minister. De man raakte eind juni vermist tijdens een boottocht toen hij ging zwemmen in een meer. De minister maakte het nieuws zelf bekend op social media. Het slachtoffer werd vermoedelijk onwel. In Guatemala geldt code rood vanwege een dreigende vulkaanuitbarsting. De Fuego-vulkaan, de actiefste van Centraal-Amerika, spuwt sinds een paar dagen lava en enorme aswolken uit. Een honderdtal omwonenden is intussen al geëvacueerd. In Italië heeft een vrouw een miljoenenprijs gewonnen nadat ze haar winnende lottoticket per ongeluk in de vuilnisbak had gegooid. Met de hulp van enkele vuilnismannen kon het ticket na een zoektocht van ruim één dag tussen het afval alsnog gerecupereerd worden. Het weer. Er trekken nog wat wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden vandaag. De dagen hierna droog en zonnig. De temperatuur zakt donderdag en vrijdag naar 24 graden. En daar zullen veel mensen niet rouwig om zijn.

Goedemorgen, laat ons hopen dat Sabine en Paul het bij het rechte eind hebben en dat het ook vandaag weer een mooie zomerdag wordt. Ik heb er al sinds ongelooflijk veel zin in. Het is woensdag vandaag, 5 augustus. We zijn samen tot 10 uur.

0: Goedemorgen, ik sta er helemaal open voor, Patrick Onsja, late zomer in je hart op deze woensdagochtend hier bij Familie Radio. Goedemorgen beste vrienden, is het vandaag een werkdag? Ben je aan het genieten van de vakantie of is er nog wat anders? En vooral, is het om een of andere reden een speciale dag vandaag voor jou? Dan had ik dat graag geweten. Als jij bijvoorbeeld iemand wil feliciteren met zijn of haar verjaardag, wil je een plaat aanvragen of heb je wat aan te kondigen? Je weet nooit wat er kan gebeuren, dan moet je je vooral niet inhouden. Je kan altijd een bericht achterlaten op onze social media. Geloof me, die wordt geregeld gecontroleerd, om niet te zeggen dat die fulltime open staat. En als we iets in binnenkomen, dan gooien we het hier gewoon in de groep.
1: Familie Radio Zomert.
2: Bij ons ben je thuis. Zolang.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
7: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuinkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

woensdagochtend, 7:30. Je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. Wordt het een kalme start van de dag of toch wat meer hectiek omdat je vandaag toch moet gaan werken? Ik ga even vooruitblikken naar overmorgen. Niet naar het weekend, maar wel naar vrijdag. Vrijdag is het 7 augustus. En vrijdag zijn er in Merkem weer opnames voor Familie Radio Zomert. Paul Bruna zal weer een pak Vlaamse artiesten ontvangen. En we hadden natuurlijk graag gehad dat jij er ook een keer bij was.

Vreenaars en Nathalie Tané, die maakten in een niet zo ver verleden samen nog eens een plaat. En die kreeg je vandaag hier op de radio bij Familie Radio met een vriend als jij. Er is vandaag vaak veel zon, maar er is ook bewolking. Het zal zo'n beetje om en om zijn. Het hangt er ook een beetje vanaf natuurlijk, waar je ergens in Vlaanderen aan het meeluisteren bent. Er is zelfs kans op een lokale bui, mogelijk zelfs met een onweer, maar op de meeste plaatsen lijkt het vandaag toch droog te blijven. Temperatuur in het binnenland, zo ergens tussen de 25 en misschien wel

0: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Tony Servi en je hoort me natuurlijk op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Vadim. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio. De zon.

0: volledige afwerking met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
1: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
2: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
5: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Populaire hitparademuziek van ondertussen 40 jaar geleden. Ze stond in 1986 bij ons in Vlaanderen, ook in de hitparade. Miss Janet Jackson, je hoorde When I Think of You op deze woensdagochtend. 5 augustus ondertussen, ik ben Piet, dit is de Wekkerradio. We zijn weg naar 10 uur.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Supermarktketen Aldi stopt al na amper enkele maanden met het onleesbaar maken van zijn promoprijzen. Aldi besloot in mei om de prijzen van promoties geheim te houden tot de dag voor de actie begon, zodat concurrenten minder inkijk kregen. Maar Aldi komt daar nu op terug na felle kritiek van klanten die meer transparantie eisten en die gewoon wilden weten wat het kost. In de derde voorronde van de Champions League heeft voetbalclub Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. Trainer David Huber blikte al bij al tevreden terug op de wedstrijd. De beslissende terugmatch in Noorwegen wordt volgende week gespeeld. In het tennis heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de derde ronde van het ATP-toernooi in het Canadese Montreal. Onze 18-jarige landgenoot hoefde daarvoor zelfs niet in actie te komen, omdat zijn Spaanse tegenstander Jami Muñar forfait gaf. Blok neemt het in de volgende ronde op tegen een Tsjechische tegenstander. SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van miljardair Elon Musk, heeft bij zijn eerste resultaten sinds de beursgang in juni fors meer omzet geboekt. Ook het aantal Starlink-abonnementshouders is opnieuw gestegen. Onder de streep kleuren de cijfers wel nog steeds rood. Maar het is allemaal geen probleem, aldus Elon Musk nog. Vandaag trekken wolken en wat lichte regen over het land met maximaal tot 27 graden. Na de middag krijgen we bijna overal de zon te zien. De dagen hierna blijft het droog en zonnig en de temperatuur valt terug naar zo'n aangename 24 graden.

zal van de zomer al heel hard je best moeten doen om Filip en de dames van Swoop niet ergens tegen te komen in Vlaanderen, want hun agenda staat echt boordevol. Je hoorde feeling had. En hoe zit dat met vandaag, voor vandaag beter, met de temperatuur? Wel, je hebt het zelf ook al wel gemerkt, er zijn wolken in Vlaanderen, er kan een regenbui vallen, maar de temperatuur die zal alleszins zomers aanvoelen. En de muziek is ook zomers, met nu Gloria Estefan.

feest op woensdagochtend op de radio, hier in de Wekkerradio bij Familie Radio. Wordt het vandaag een werkdag of ben je toch aan het genieten van je zomervakantie? En waar doe je dat dan? Is dat thuis of ben je ergens ver weg aan het meeluisteren via onze app?

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los. In samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
5: Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. 1 adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
6: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Wanneer komt Shakira nog eens naar België, hoor ik soms hier en daar wel eens vliegen. Wel, haar laatste optreden in België dateert al van 2018. Dat gaat straks 10 jaar geleden zijn. Maar ik ben eens gaan kijken, want ik heb natuurlijk haar telefoonnummer niet, maar ik ben eens gaan kijken op de website en voorlopig, zeg maar dit jaar, staat er niks gepland dat onze richting uitkijkt. Het dichtstbij komt ze naar Madrid in het najaar. Komt ze daar met haar wereldtournee?

Mooi. Mooier. En dan heb je André Hazes met Zij gelooft in mij hier bij Familie Radio. Goedemorgen, beste vrienden. Het ziet er naar uit dat de zon straks dan toch nog zal doorbreken.

0: Hallo, ik ben Aaron. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.
1: Ik ben Larissa en ik geniet mee van de mooiste muziek hier bij Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Kurt Krabbe. Je luistert naar Familie Radio en ik wens je alvast een hele fijne, mooie zomer toe.

0: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossie Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
5: Back to Baccarat.
1: Tickets witte-paard.be.
6: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met The Visuals Fotografie, het Jacobientje en feest- en trouwbeurs het moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
7: Hallo, met de Bunny Club.
8: Ah, zijn jullie al open?
7: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
8: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
9: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag, vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
10: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
11: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken, wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

is er en hij zal er voor altijd zijn. Elton John en I'm Still Standing. Hij nam in de zomer van 2023 definitief afscheid van het podium qua grote optredens. Want het bloed kruipt en zo verder enzovoort. Voor speciale gelegenheden, voor gastoptredens en zo dergelijke. Plus voor heel veel boter bij de vis kruipt hij toch nog wel eens achter zijn piano.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Goedemorgen, het is 9 uur geweest. Je luistert naar de Wekkerradio bij Familie Radio. Ook tijdens de zomervakantie zijn we elke dag van de week samen van 7 's ochtends tot 10 in de voormiddag. En zo af en toe komt Bart Kel ook even goeiedag zeggen. Ik

0: Afgelopen maandag, 3 augustus, was het groot feest ten huize Fabri. Nee, in feite was het al de dag ervoor een feestje geweest, want er heeft hij een groot feest gegeven voor zijn 78ste verjaardag. En hij blijft nog altijd gaan. Ook van de zomer kan je hem op veel podia tegenkomen. Je hoorde net nog Danny Fabri en zoveel mooier.
1: Ken jij al de Familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.

0: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
1: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
8: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
9: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Thuis is waar ik naar familieradio kan luisteren. En met onze app kan je dat overal ter wereld. Dus je bent overal thuis. Zometeen is er Jeroen met het uitgebreide weerbericht.

0: Vandaag neemt de bewolking geleidelijk aan toe door een zwakke storing. Plaatselijk kan er tijdelijk wat lichte regen vallen, maar later op de dag verschijnen opnieuw brede opklaringen met in het westen zelfs nog mooie zonnige perioden. De maxima die schommelen tussen 24 en 27 graden. Er waait een matige aan zee, soms vrij krachtige west- tot zuidwestenwind met rukwinden tot 60 km per uur. Vanavond en vannacht wordt het dan licht bewolkt en droog met minima tussen 11 en 16 graden. En morgen donderdag start vrij zonnig, later neemt de wolking opnieuw toe en op een plaatselijk buitje na blijft het morgen overwegend droog. De maxima die liggen dan tussen 20 en 25 graden.
1: Familieradio zomert. Dit is Familieradio.

0: Zakelijk bij Familie Radio. Jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Problemen met jouw dak of ga je verbouwen? Contacteer Dakwerken Durieux. Wij maken een prijsbestek en geven vakkundig advies. Dakwerken Durieux is specialist in hellende en platte daken. Je kan bij ons ook terecht voor kleine herstellingen. Ontmossen van het dak, alle zink- en metselwerken.
3: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
4: Durieux.be. Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0422 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Vrijdag, overmorgen dus, zijn er weer opnames voor Familieradio Zomert. Ja, we gaan nog twee keer buiten komen. Dat is nu vrijdag en volgende week vrijdag. Dus als je er live eens wilt bij zijn, dan moet je zeker je agenda vrijmaken om minstens eens één van de twee keer zo'n opname te kunnen komen meemaken. En als je afvraagt hoe dat precies is, dan moet je maar eens gaan kijken naar de reacties. Die vind je op onze Facebookpagina.

10 uur, dat betekent bijna het einde van de Wekkerradio op deze woensdag. Maar dat betekent niet dat jij het ook al moet afbollen, want we zijn er de hele dag natuurlijk met de meest vrolijke muziek, ook tijdens de vakantiedagen. Straks onder de middag is er Jeroen en later op de namiddag, naar de avond toe, is er Sebastien van Sever. Ik mag nu de hele woensdag van een vrije namiddag gaan genieten. Eerst nog een beetje werken en dan gewoon van een vrije namiddag genieten. En dan morgen fris en monter weer op om...

0: nog leuker met familieradio om je heen. Ik ben Matthias Lens en ik wens jullie het allerbeste toe.
1: Hallo, ik ben Danny Derover. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar familieradio.
2: Hallo, wij zijn de Julia's. Wij wensen jullie een zonnige zomer

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Ik ben Dave Campo. De zomer die wordt nog leuker met familieradio om je heen.
1: Hallo, ik ben Axel Leen. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar familieradio.
2: Hallo, ik ben Larissa. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig met ons mee naar familieradio.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
0: Tickets, witte-paard.be.
5: The House, Gold and Silver, verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen. Muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House, Gold and Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
6: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook. Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
7: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Vandaag neemt de bewolking geleidelijk aan toe door een zwakke storing. Plaatselijk kan er tijdelijk wat lichte regen vallen, maar later op de dag verschijnen opnieuw brede opklaringen met in het westen zelfs nog mooie zonnige perioden. De maxima die schommelen tussen 24 en 27 graden. Er waait een matige aan zee, soms vrij krachtige west- tot zuidwestenwind met rukwinden tot 60 km per uur. Vanavond en vannacht wordt het dan licht bewolkt en droog met minima tussen 11 en 16 graden. En morgen donderdag start vrij zonnig. Later neemt de wolking opnieuw toe en op een plaatselijk buitje na blijft het morgen overwegend droog. De maxima die liggen dan tussen 20 en 25 graden.
1: Familie Radio Zomert.
2: Geen zomer zonder jou.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. 1 adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
5: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
6: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Hallo, ik ben Tony Servi. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey allemaal, ik ben Houston bij Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Michael Anzo. Ik wens jullie een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister allemaal mee naar Familie Radio.

0: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkensage à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Handjes, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzele.be.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
5: Hallo, met de Bunny Club.
6: Ah, zijn jullie al open?
5: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
6: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
7: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui. Maxima tot 27 graden. Ook morgen zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.

0: dadelijk bij Familie Radio.
1: Veel B-Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar veelbcars.be. Veel B-Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio. Radio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
5: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Van het aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.

0: Het is 12 uur.
1: De drinkwaterbedrijven zien geen extreme piek in het waterverbruik, ondanks de hittegolven en de droogte. Dat zeggen de meeste drinkwaterbedrijven. Op 26 juni werd het meeste water verbruikt. Dat was de warmste dag deze zomer. Er is wel een piek aan de kust, maar dat is normaal. Dat komt door het toerisme. In Duitsland lag het vliegverkeer op de luchthaven van Leipzig vannacht een tijd stil door een drone boven een van de start- en landingsbanen, bevestigde NAVO. De drone vloog in de buurt van een Oekraïens vliegtuig. Verschillende vliegtuigen zijn omgeleid. Intussen is het luchtvaartverkeer volledig hervat. De politie onderzoekt de zaak. Een stuk van een SpaceX-raket is vanochtend neergestort op de maan nadat het anderhalf jaar door de ruimte ronddwaalde. Het komt van een raket die in januari vorig jaar werd gelanceerd. Door de crash krijgt de maan er een nieuwe krater van 30 meter groot bij. Het is niet duidelijk wat er nu moet gebeuren met dat raketdeel. Mogelijk blijft dat gewoon voor altijd op de maan liggen. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien een bui. Maxima 28 graden, morgen vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer, vooral naar het weekend toe. Weer of geen weer, bij ons ben je thuis,
2: Familie Radio. Dit is hem.
3: Familie's Prachtplaats. Fate met Vamos a Bailar.

Onze prachtplaat van deze week, Fate, hoorde je met Vamos a Bailar. Een Fate die laat de zon toch een beetje stralen op deze woensdagmiddag. Kid Rock komt eraan en ze hebben het ook over de zomer. Die hoor je zo meteen.

0: Radio. Hey, hallo, het is middag. Met Jeroen Rijkenboer.
1: Zit je aan tafel, smakelijk eten. Het is woensdagmiddag, iets over 12 uur. En straks, vanaf 2 uur, nemen we jou mee terug richting de muziekshow met Danny D'Amaro. En dit voor de 99ste aflevering van de muziekshow. Met heel wat leuke interviews. Maar dat is dus voor pas vanaf 2 uur. Zometeen hoor je de nieuwe single van Jean Thomas. Maar eerst deze van Corina. En genieten van het leven. Dat is inderdaad zo, tijdens deze zomermaanden.

0: Terug naar de discotheekperiode met Bobby Riddle en Sway. We zaten in 1976. We hebben straks ook nog een Frans liedje van Marguerite met La Maison. Maar ook Matthias Vergels komt eraan met zijn single Wilde Zee. Die hoor je na dit.
1: Familie Radio. Familie Radio Zomert. Zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Ja, de zomer is begonnen. Zing gewoon dit vrolijk lied.
3: Samba!
4: De zonnigste muziek.
3: Samba! De Janeiro.
4: Dit is Familie Radio.
3: Samba!
4: De zonnigste.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
2: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en feest- en trouwbeurs het moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
3: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
4: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
5: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

En dit was nog even Marguerite met La Maison. En hier bij Familie Radio ben je ook thuis. Zeker en vast tijdens deze gezellige zomermaanden. Zometeen bekijken we even de weerkaarten. Hoe het verder zal evolueren met de zon. Je hoort het zo meteen wel. Eerst nog wat meezingen met deze leuke zomersingle van Inner Circle.

0: Vandaag neemt de bewolking geleidelijk aan toe door een zwakke storing. Plaatselijk kan er tijdelijk wat lichte regen vallen, maar later op de dag verschijnen opnieuw brede opklaringen met in het westen zelfs nog mooie zonnige perioden. De maxima die schommelen tussen 24 en 27 graden. Er waait een matige aan zee, soms vrij krachtige west- tot zuidwestenwind met rukwinden tot 60 km per uur. Vanavond en vannacht wordt het dan licht bewolkt en droog met minima tussen 11 en 16 graden. En morgen donderdag start vrij zonnig, later neemt de wolking opnieuw toe en op een plaatselijk buitje na blijft het morgen overwegend droog. De maxima die liggen dan tussen 20 en 25 graden.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.

0: Ja, prachtig Frans liedje van Charles Aznavour hoorde je net. En daarvoor ook nog Quando Quando, de zomersingle van The Evener. En dit is terug muziek in onze eigen taal nu met deze van Sasha en de single Wat Wij Waren. Een bijzonder goede middag.
1: Soms denk je dat je alles weet, maar is er iemand die echt weet hoe het zou gaan? Want wij dansten met z'n twee, had nooit gedacht dat ik hier nu alleen zou staan.

0: niemand, met niemand anders willen zijn. Familie
1: Radio. Zo dadelijk bij Familie Radio.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
7: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondsesteenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
8: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuijenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

De Pointer Sisters hebben er wel zin in, hè? Je hoorde Jump uit de jaren 80. En dit is nu Texas en I Don't Wanna Lover, zingen ze samen.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De single was ook enkele weken nog onze prachtplaat. Je hoorde Nick Bernaert hier bij Familie Radio. En ook Nick Bernaert was onlangs de gast tijdens Familie Radio Zomert. Ook vanmiddag weer vanaf 3 uur is Paul Bruna er helemaal klaar voor. En ontvangt hij jullie vanuit Merkem, vanuit de Kippen. Dus voor Familie Radio Zomert. Vanaf 3 uur beginnen we eraan.

0: met Jeroen Rijkenboer.
1: Een zeer goede woensdagnamiddag. Blij dat je weer kiest op deze woensdag voor Familie Radio. Met dus heel veel muziek in onze eigen taal. We hebben straks nog Misha Mara bij. We hebben ook uit Nederland de nieuwe single van Corrie Konings. En die heet Er hangt iets in de lucht. Die hoor je zo meteen. Eerst gaan we nog een beetje de zon oproepen. En we doen dat met deze van Evelien Canoot.

0: chihuahua. En misschien heb jij wel zo'n chihuahua hondje bij jullie. En meestal zing je dat dan naar hartelust mee, hè? Je hoorde DJ Bobo hier bij Familie Radio. We hebben ook nog muziek bij van André van Duin met de single Want het is zomer. Die moet er zeker en vast bij tijdens de zomer van 2026. Maar eerst heeft Misha Mara jou nog iets te vertellen.
1: Hallo, ik ben Misha Mara. Dit is Familie Radio.

0: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
1: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care, recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Mama, wat eten aapjes?
5: Ah, die eten bananen, hè.
4: En wat eten paarden?
5: Die grazen in de weien, schatje.
4: En mijn konijntjes?
5: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
6: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Ja, de zon mag toch vandaag wel een beetje meer schijnen. Suzy Marel heeft het in ieder geval wel warm. Je hoorde Hou mij warm vannacht. Over het weerbericht gesproken, zo meteen duiken we de weerkaarten in na dit mooie luisterliedje van Don Mercedes over Rocky.

0: Vandaag neemt de bewolking geleidelijk aan toe door een zwakke storing. Plaatselijk kan er tijdelijk wat lichte regen vallen, maar later op de dag verschijnen opnieuw brede opklaringen met in het westen zelfs nog mooie zonnige perioden. De maxima die schommelen tussen 24 en 27 graden. Er waait een matige aan zee, soms vrij krachtige west- tot zuidwestenwind met rukwinden tot 60 km per uur. Vanavond en vannacht wordt het dan licht bewolkt en droog met minima tussen 11 en 16 graden. En morgen donderdag start vrij zonnig, later neemt de bewolking opnieuw toe en op een plaatselijk buitje na blijft het morgen overwegend droog. De maxima die liggen dan tussen 20 en 25 graden.
1: De zonnigste muziek bij Familieradio.

dit was Mireille Mathieu hier bij Familieradio op deze woensdagmiddag. En daarvoor ook nog Camille met haar single Beter Zo. En Camille slaat tegenwoordig haar tenten op in Oostende met Circus Camille. Misschien ben je al gaan kijken. Enkele dagen geleden was het ook nog de 86ste verjaardag van Viltura. En heel veel liedjes draaien wij hier van Viltura bij Familieradio. Zo ook nu deze, In Mijn Caravan.

0: met de bunnyclub.
1: Ah, zijn jullie al open?
0: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
1: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
2: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
3: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
4: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzele.be.
5: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Jouw huis in waarde doen stijgen? Jouw gevel een nieuwe look geven? Energiebesparend isoleren? Het kan. Durieux renoveert en isoleert op maat en met kwaliteitsproducten. Daarnaast kunnen we ook jouw gevel uitbekleden, kaleien of schilderen. Durieux herstelt ook jouw balkon, behandelt betonrot waar nodig en voorziet een nieuwe en veilige balustrade.
2: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be. Durieux.be. Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
6: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
7: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
8: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
2: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
9: She's crazy like a fool.

0: En dit was nog Bonnie M en Daddy Cool. Zometeen nog Jean-François Maurice met een leuk liedje uit de jaren 70. Zometeen hoor je Jean-François Maurice. Ja, wat een mooie naam, hè. Maar eerst nog even melden dat zometeen vanaf 2 uur dan de muziekshow is. Vanaf 3 uur ontvangt Paul Bruna jullie tijdens Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. En heel wat artiesten, Vlaamse artiesten, hoor je dus zometeen tussen 2 en 3 en later dan vanaf 3 uur met de muziekshow. Een boeiende muzieknamiddag dus zometeen, want je weet het, Familieradio die versterkt onze Vlaamse artiesten.
1: Familieradio. De zonnigste muziek.
2: Ay, ay, ay, ay.
1: Dit is Familieradio.
3: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familieradio.

We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Het is 2:00.
1: Hulplijn 1712 kreeg tijdens het afgelopen wereldkampioenschap voetbal opvallend meer meldingen binnen over geweld. Een stijging van 4% in vergelijking met vorig jaar. Na het WK nam het aantal oproepen weer af. Er waren ook meldingen van kindermishandeling of partnergeweld. De vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen steunt het plan van mobiliteitsminister Krukken om krachtige auto's te verbieden voor jonge bestuurders. Ook verkeersexperten reageren positief. In Frankrijk gaat zo'n verbod dit najaar in en Italië bestaat de maatregel al 15 jaar. Het aantal werklozen met uitkering in Brussel is fors gedaald, blijkt uit cijfers van arbeidsbemiddelaar Actiris. Het gaat om 40% minder mensen dan in juli vorig jaar. De daling komt door de beperking van de werkloosheid in de tijd. Het aantal mensen dat aanklopte bij het OCMW steeg daarentegen fors met 70%. In het zuiden van Frankrijk zijn een Belgische vader en dochter zwaar gewond geraakt tijdens het parasailen nabij Marseille. De kabel van hun parachute schoot plotseling los van de speedboot, waarna de wind hen meesleurde en ze hard neerkwamen op het strand. Beide liggen nog in het ziekenhuis. De politie onderzoekt de oorzaak. In het voetbal is Romelu Lukaku niet komen opdagen voor een trainingskamp bij Napoli, dat melden Italiaanse media. Een transfer lijkt onvermijdelijk. Er is concrete interesse van het Amerikaanse Atlanta United. De makelaar van Lukaku liet een vertrek eerder al uitschijnen. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind. De kans op een lokale bui, temperaturen tot 28 graden. Morgen vrij zonnig en rustiger bij 25 graden, waarna de dagen daarna weer wat warmer wordt.
2: Familieradio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
3: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer de muziekshow op Familieradio. Allemaal luisteren.
2: Iedere woensdagnamiddag van 2 tot 3 bij Familieradio.

0: Leuk dat u er weer bij bent, want we hebben weer een fantastische aflevering voor u klaarstaan. 7 topartiesten presenteren we in deze aflevering. We beginnen met Mijn Eigen Leven, de nieuwe single van Fadim. Veel plezier bij de muziekshow.
1: Hallo, met Fadim. Ook ik ben er weer bij in de muziekshow op Familieradio.

0: De zomer ziet er heel druk uit. Ik moet zeggen, het hele jaar ziet er heel druk uit. Wij gaan er verschillende zaken nog doen. Zoals, ja, dat is dan voorbij de zomer. Dus dat wil zeggen, eigenlijk einde van het jaar gaan we nog verschillende zaken doen. Onder andere een kerstcruise. En we gaan ook nog een kerstconcert doen. Ja. Dus ja, we zijn eigenlijk heel druk bezig. En door, ja, in de zomer continu optredens. Elk weekend zijn we weg. Zijn we op pad. Ja, dus mijn zomer is wel gevuld.
1: En het zal dus een hele mooie zomer worden, zeker en vast met de nieuwe single ook die er is. Hè. Kan je iets meer vertellen over je nieuwe single, die je intussen ook al bij de muziekshow hebt gebracht?
0: Uiteraard, met de nieuwste single, daar waar ik eigenlijk heel trots op ben, in de zin van het is een volledig nieuw nummer, volledig nieuwe muziek, nieuwe teksten. Alles is origineel van Peter Kereman en mezelf. En de backing zijn door Corina gezongen. Dus ja, ik ben eigenlijk sinds dat ik mijn project met Adriaan van Lanschot gedaan heb, ben ik eigenlijk zo'n beetje terug naar het vaste team gegaan. En ik moet wel zeggen, ja, Ik leef mijn eigen leven is wel een prachtige song geworden. En ja, het op mijn lijf geschreven.
1: Ja. Oké, schitterend is dat. En heb je zelf speciale reisplannen of tijd voor ontspanning tijdens de zomer? Of zit het de agenda zodanig vol dat er geen snoepreisje of zo vanaf kan?
0: Voorlopig is er nog niks gepland, nee. Het is zodanig druk qua optredens dat ik er eigenlijk heel weinig tijd voor heb. Dus ja, de eerste reis die ik ga doen, reis kun je het eigenlijk niet noemen, maar het is wel even tussenuit. Dan is het met de kerstcruise van Dirk Bouters en Vanessa Schinitor gaan we naar Parijs. En dan, ja, dan zitten we op onze eigen kerstcruise in december. Dus ja, echt vakantie noem ik dat niet, want het is wel een werkvakantie, maar het is toch even tot tussenuit.
1: Ja. De zomer is vooral, dus ja, heel wat optredens en we wensen je daar heel veel succes mee, Fadim.
0: Dank
1: je
0: wel.
2: Muziekshow bij Familie Radio.

Hij was al vaak te gast bij ons in het programma en elke keer hij komt is het feest. En vandaag was dat niet anders. Dankjewel Marco de Hollander. En nu maken we tijd en ruimte voor Bart Herman.

0: Wat een topnummer. Mijn bijzondere dank aan het adres van Bart Herman. Familie Radio.
1: De muziekshow is er, dankzij Danny D'Amaro. Het is echt wel een schakel die ontbreekt en ontbrak en er nu is, hè, om die Vlaamse artiesten in de kijker te zetten.
2: Ja, en ik denk dat we er allemaal eigenlijk heel blij moeten over zijn. En dat mag van mijn part nog veel meer steun krijgen en meer aandacht. Want als je kijkt waar we vandaan komen, vroeger in de jaren 90, 2000 en nu, het is het enige wat er nog is. En als je natuurlijk allemaal zelf alleen moet gaan doen. Dus ik raad iedereen aan om dat programma te steunen. En zeker Danny D'Amaro, die er ook al heel lang staat, even lang als ik. En die het juk op hem genomen heeft. En doet dat zeer goed ook. Hè.
0: En dan nu een Nederlandse zangeres die al jaren in Vlaanderen woont. Ze zingt vooral liedjes met inhoud. Luister en geniet van Ida de Nijs.
3: Hallo, ik ben Ida de Nijs. En je ziet me in de muziekshow. En je hoort me natuurlijk op Familieradio.

0: klopt, ja. Want ja, wij artiesten willen ook graag gezien worden. Hè?
1: Ja, ja.
0: En als er niet genoeg optredens zijn, dan is dit natuurlijk fantastisch als dat door MenTV of Oranje TV wordt uitgezonden. Hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Dus ja, pet je af voor de muziekshow. Ja.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
3: Björns verjaardagsbal, op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond.

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
2: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: Hallo, ik ben zo blij om hier vandaag te mogen zijn en ik zou zeggen, ik hoop dat de luisteraars van Familie Radio ook klompen hebben, want ik heb hier vandaag de klompendans gebracht.
1: Ja, we hebben net gezien de opname van die klompendans en het was geweldig, het publiek die zwaaide en wuifde mee.
0: Ja, we merken dat het op de optredens de tent ontploft, zowel in Vlaanderen als in Nederland. Ik was ook onlangs in Nederland met Koningsdag en het is ongelooflijk wat het nummer doet.
1: Ja, ja, ja, dus het is echt wel een ambiancemaker en een sfeermaker.
0: Ja, zeker, en ook met de accordeon erbij past helemaal volgens wie ik ben en wat ik ook wil brengen. Sfeer bij elke tent en zorgen dat de mensen hun zorgen vergeten.
1: Ja, ja, ja. En het wordt ook misschien een drukke zomer voor jou?
0: Ja, mensen kunnen mijn agenda vinden op thomasjulian.be en dan zal je merken dat die heel vol staat. Ja, ja. Voor heel de zomer, ook het najaar. Ik ben super dankbaar en super blij wat er allemaal op mijn pad komt. En ik zou zeggen, iedereen is welkom natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. En het is ook leuk, want je brengt ook muziek op een accordeon. Niet elke artiest is daartoe in staat. Van waar komt die inspiratie om met een accordeon iets te doen?
0: Ja, dat komt. Mijn grootvader heeft nog accordeon gespeeld. En toen ik 14 jaar was, had ik zijn accordeon op zolder gevonden. Ik speelde toen al piano. En ik was er eigenlijk meteen aan verkocht. En zo zie je ook, op sociale media werkt dit. Heel tof om te mogen doen. Accordeon is natuurlijk een deel van mijn leven geworden.
1: Ja, ja, ja. Dus in een muzikale familie opgegroeid, met andere woorden.
0: Ja, zeker. Mijn mama speelt ook piano, mijn zus piano en gitaar. Dus muziek zit wel zeker in de genen.
2: Dankjewel, Thomas Julian. En daarvoor kon je ook nog kijken naar de terugblik. Mieke en Engelbewaarder. Maar helaas, we gaan de deuren van de muziekshow sluiten. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Kan ook altijd een kijkje nemen op onze website demuziekshow.be voor alle verdere informatie. Afsluiten doen we met een hit uit 1994 van Good Shape, gebracht door de frontzanger himself, David Cantré. Hier is hij met Take My Love. Tot volgende week en zeker kijken, want dan is er de 100ste aflevering. Bye bye!

0: onze nummer 1 hit geweest. Niet in België, maar in verschillende landen eigenlijk. En die tot de dag van vandaag nog altijd zeer vaak gedraaid wordt. Dus ja, ik verwacht klappende handjes.
1: Ja, tuurlijk. En wel, Take My Love. Het nummer scoorde internationaal. Heb je zo bepaalde herinneringen aan het nummer of een land waar je zegt van dat is me nu echt wel bijgebleven voor de rest van mijn leven?
0: Ja, er is ons eigenlijk op een bepaald moment zijn we uitgenodigd geweest om bij onze manager thuis te komen. En mochten we vertrekken naar Roemenië bijvoorbeeld. Om daar promo te doen, zo gezegd. Maar het nummer was daar eigenlijk al nummer 1. Had een nummer 1 notering via de radio's. Want ze kochten daar eigenlijk geen cd's. Maar dat was via het aanvragen via de radio. Dat het nummer 1 is geworden. Dus, en we kwamen daartoe. En we mochten ons begeven naar de concertzaal. Een grote concertzaal. Ik denk 30.000 man dat daarin kon. En dat was eigenlijk de bedoeling om daar een concert te geven. De volgende dag. En iedereen, maar ook iedereen, kende al die nummers van Good Shape. En dat was echt de grote verrassing natuurlijk. In Roemenië, wie had dat gedacht?

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
2: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en feest- en trouwbeurs het moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
3: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
4: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
5: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, ra!

0: Ik ben Yves Segers en ik wens jou een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hier Axana van Bommeke op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Guy Neve. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral mee naar Familie Radio.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Zo, beste mensen op het terras hier in Merkem, beste luisteraars van Familie Radio Thuis. We zijn er weer met alweer de vierde aflevering van Familie Radio Zomert. En voorleer we van start gaan, wil ik toch even vermelden dat u deze uitzending kunt beluisteren op zondag tussen 13 en 18 uur 30 en op woensdag tussen 15 en 20 uur 30.

0: Familieradio Zomert. Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de Kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna. Familieradio.
1: En we gaan meteen van start met twee jongens. En weet je wat? Ze noemen ook de jongens. Hartelijk welkom.
2: Dank je wel.
1: Jullie waren al eens te gast hier in de Kippen in Merkem.
3: Ja, dat klopt.
1: Ik herinner me nog dat we toen enorm genoten hebben van die nummers die jullie gebracht hebben. Maar wat heel veel mensen zijn nog altijd afvragen, de jongens, van waar komt die naam de jongens?
2: Goh, dat is eigenlijk vanzelf eigenlijk een beetje gekomen. Aangezien dat wij met familie en vrienden altijd weggingen. En daar vroegen ze altijd van, ja, wanneer komen de jongens, mee? En eigenlijk is dat ook een Vlaamse naam dat heel makkelijk bekt. En dat iedereen ook zelf gebruikt. Dus we hadden zoiets van, waarom eigenlijk het moeilijker maken dan dat het is? Wij noemen gewoon vanaf nu de jongens. Ja. En dat werkt wel.
1: Dus, en het zijn de jongens gebleven natuurlijk. Ja, ja, zeg, ja. Jullie waren winnaar van I Can See Your Voice in 2022. Ja, en daar hadden jullie het voorrecht om een nummer te zingen samen met
3: Pommelien Thijs.
1: Met Pommelien.
2: Na de voorstelling hebben we...

0: wel nog even contact met haar gehad. Maar ja, ze heeft zo'n druk agenda. Dat is ongelooflijk wat die allemaal doet. En nu ook zeker met haar nieuwe songs en met de optredens die ze heeft. Ja. Ik denk op Werchter is ze zelf ook geweest.
1: Ja, en we zijn elkaar ook nog wel een paar keer gekruist. En dat zo achter de schermen.
2: Het is natuurlijk, goed als je dat op je cv kunt schrijven.
1: Ja, absoluut. Hey,
2: je hebt een duo gezongen met Pommelien Thijs.
1: Ja. Ja. En het was ook nog eens een prachtig nummer. Ja, dat mogen we ook niet wegsteken.
2: Ja, en niet alleen een prachtig nummer, ook een prachtige dame. Hè?
0: Absoluut.
2: Voilà.
0: Absoluut.
2: Ja. 2008. Wat zegt jullie 2008? Ik denk dat het gaat over musical. Vertel.
1: Ja, eigenlijk is het zo dat wij onze muzikale carrière gestart zijn met musicals. Dus wij waren ook mekaars tegenspeler in de allereerste musical die we gespeeld hebben.
2: Hoe kwam het dat jullie musicals deden? Wat hebben jullie gevolgd van opleiding of zo? Of hoe kwamen jullie in die musical terecht?
1: Ja, vooral netwerk, denk ik. We hebben de kans gehad om ons goed te laten begeleiden, ieder individueel, door mensen uit vak. En ja, dan komen kansen uit. En voor je het weet, sta je dan samen op dat podium.
2: Ja.
1: Veel repeteren samen. Laat repeteren samen.
0: Iets drinken na de repetitie.
1: En voilà.
2: Ja. En zo gaat dat natuurlijk. Ja. 2008 en dan gaan we naar 2014. 6 jaar later. Jullie brachten de musical The Story of My Life naar Vlaanderen.
1: Ja, ja, dat klopt. Dat was, dat kwam eigenlijk vanuit heel dat musical gebeuren dat we dachten, als we nu gewoon eens iets met ons twee doen. Zo'n musical alleen met ons twee en ene pianist daarbij. En daar hebben we een off-Broadway-versie gevonden en die hebben we zelf vertaald naar Vlaanderen gebracht en een paar seizoenen mee getoerd.
2: Ja, waar hebben jullie dat bijvoorbeeld gebracht, die musical?
1: In het Fakkeltheater hebben we daarmee gestaan.
0: Antwerpen, ja.
1: Heel wat culturele centra hebben daarmee gedraaid. Dus dat was een mooie avontuur.
0: Absoluut.
2: Ja. Oké, en we naderen altijd 2026, want dan gaan we terug naar februari 2020. Op vandaag zijn er heel wat artiesten die een ode brengen aan Wiltura.
0: Ja.
2: Die artiest zingt Wiltura, die artiest zingt Wiltura. Maar jullie waren een van de eersten, hè?
0: Ja,
2: een tribute to Wiltura. Ja, vertel eens, waarom Wiltura en wat hield dat in?
1: Wel, dat kwam eigenlijk een beetje door het feit... Het was op dat moment zoveel jaar geleden dat de allereerste Turalura-cd uitkwam. Van alle artiesten die de nummers van Wiltura zongen. En wij wonen in Haagt. Hè. Dat was vroeger een heel bekende dansing, de Breugel, Breugels Gasthof. En Wiltura, die kwam daar, die woonde ook in Kampenhout, dus die kwam daar ook heel vaak optreden. En dan had de gemeente het idee van, als we nu eens een heel Wiltura-weekend opzetten, en dan hebben wij inderdaad een tributeconcert gedaan, maar dat was ook een hele fototentoonstelling. Dus alle inwoners die mochten foto's binnenbrengen van vroeger. En Willy is er ook naartoe gekomen, dus die is ook zelf naar die fototentoonstelling komen kijken. Ons concert heeft hij niet meegepikt, want wij hadden toen net redelijk druk. Maar daar zat iemand in de zaal, dat is een heel leuke anekdote. Ik wist ook niet dat het bestond. Daar zat een turaloog in de zaal.
0: Kende dat, een turaloog?
1: Nee, en dat is iemand
2: ik ken een gynaecoloog, maar een turaloog, dat ken ik niet.
1: Ah, wel. En die dat was iemand die alles van Wiltura verzamelde, die dat er ook heel nauw mee in contact stond. Dus die heeft die avond een paar filmpjes gemaakt en die heeft hij meteen doorgestuurd. Met als gevolg dat wij 2 dagen later een telefoontje kregen. En wij nemen op. En ja, dat was gewoon Wiltura.
0: Ja.
1: Om ons te feliciteren en te vragen om samen eens iets te gaan drinken.
0: Een heel avontuur.
1: Ja, dat hebben we dus gedaan. Dus dan zijn wij samen in de oude Hilton, denk ik dat noemt, dat hotel in Brussel. Zijn we daar samen in de lobby. En hij was heel gecharmeerd door het feit dat jongere artiesten toch zijn muziek willen brengen.
0: Enkel
1: dat was een hele fijne babbel.
0: Klein probleem. We stonden aan het verkeerde hotel.
1: Dus maar we zijn er nog geraakt.
0: Maar we zijn er wel geraakt. Ja.
2: En in plaats van Wiltura was het Willy Sommers. Ja. Was. Ja. Ja. 2020 is een speciaal jaar geweest voor jullie, want jullie hadden in februari die hommage aan Wiltura, die tribute to Wiltura. Maar jullie hebben dan ook een eerste single opgenomen, hè?
0: Ja, als we zo terugdenken. Amai, we gaan wel even
2: mee. Mei 2020.
1: Ja, dat klopt.
2: Help ik, de debuutsingle...
1: Ja, Storm, hè.
2: Storm, hè. Storm. Ja. Pracht van de nummer trouwens, hè.
0: Dankjewel.
2: Vertel eens meer, hoe zijn jullie tot dat nummer gekomen? Hebben jullie dat ergens gepikt? Of
0: Laat het uit.
1: Nu, het is zo, in ons kleine dorpje, daar zitten best wel wat grote muzikale namen.
2: Ja. Vertel.
1: Waaronder onlangs ook Yannick Fondry. Mm-hmm. Toch wel een, voor degene die een beetje in het vak zit, een heel gekende producer. En via is dat nummer zo bij ons gekomen. En dan hebben we de vraag gekregen, het was een Engelstalig nummer trouwens, van of dat verteld, iets voor ons was. En dan dachten we, och, dat hebben we in ons leven nog niet gedaan, een single opgenomen. Dus laat ons dat eens doen. En voilà, kijk. De eerste single was geboren.
2: Je zegt een Engelstalig nummer. Wat brengen jullie tijdens optredens trouwens? Enkel Nederlandstalige nummers? Of?
0: Goh, ik denk dat de mensen ons vaak... Ja, wij verrassen de mensen vooral door de fun dat we eigenlijk op podium uitstralen en ook de ambiance muziek dat we kunnen brengen. Als je ons opzoekt op YouTube, dan zijn het meestal onze eigen nummers. Wat dat op zich ook nog wel... leuk is om naar te luisteren, maar dat is een heel ander genre dan dat we eigenlijk brengen op podium. En daar schrikken mensen soms wel van, maar in de positieve zin.
2: En wat is het dan dat jullie brengen?
0: Goh, wij zijn echt wel ambiancemakers. Dus
1: heel wat Engelstalige covers die we brengen. Maar vooral opbouw naar leuk feestje samen. En daar gooien we onze eigen singles wel tussen. Ja, natuurlijk. Ja. En dan leren mensen zo kennen. Maar wij... we zijn soms een beetje meer een coverband dan, dan gewoon
2: alleen een klassieke duo. Jullie zijn een duo. Wie is er de baas van de twee?
0: Dat ben ik. Ja.
1: Maar ik heb thuis ook nog iets te zeggen. Hè?
2: Vorig jaar, we kennen jullie van vorig jaar, die zomersingle die goed gedraaid heeft. Die zwoele, hete zomer vorig jaar. Maar jullie hebben nog een laatste single opgenomen ook, hè?
0: Talisman was onze laatste.
2: Wie kiest er de nummers? Oké, jij bent de baas, maar wie kiest er de nummers? En hoe kiest je eigenlijk de nummers?
0: Well, ik denk, wij kiezen sowieso allebei voor een nummer. En bij ons is het vooral een gevoel dat goed moet zitten en dat we ook willen meegeven aan de mensen thuis.
1: En dat loopt wel heel vaak via een unanieme beslissing. Dus we horen een nummer, de producer die mij iets afkomt van, is dat niks voor jullie? En ofwel is het... nee, dat is niet voor ons.
2: Wat dat de mensen zeggen, ze zich afvragen, ook de luisteraars thuis ook. Wat doen jullie in het dagelijks leven?
0: In het dagelijks leven? Ja.
2: Als je niet op een podium staat...
0: Als we niet op een podium... slapen. Slapen, veel slapen.
2: Ja.
0: We hebben daarnaast nog altijd wel een job die we uitoefenen. Ik ben zelf leraar van het eerste leerjaar. Mm-hmm. Dus ik leer ze lezen en schrijven en rekenen.
2: Ja.
0: David heeft eigenlijk de hele... andere kant van het leven. Want
1: ja, ik, als de cirkel in het leven rond is, dan kom ik ter sprake.
2: Aha, begrafenisondernemer toch?
1: Ik werk in de uitvaartsector, maar als moderator. Hè, dus ik zit heel veel met families samen, schrijf teksten, breng de teksten tijdens de uitvaart zelf.
2: Een hele interessante job.
1: Een hele dankbare job.
2: Ja, daar kan ik op inkomen. Zijn er mensen uit de showwereld waar jullie naar opkijken?
0: Goh, wij hebben heel veel leuke en fijne collega's. En er is ontzettend veel talent in Vlaanderen.
1: Waar wij altijd wel heel erg naar opkeken, ze zijn jammer genoeg gestopt ondertussen, dat waren Nick en Simon.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Ja, ze hebben heel prachtige, prachtige, mooie teksten.
2: Brengen
1: jullie
2: ook nummers van Nick en Simon op het...
0: Ja, doen we wel. Mm-hmm. Ja.
2: En dan, wanneer komt die nieuwe single eraan van jullie?
0: De nieuwe single van ons komt, en dat is eigenlijk een primeur, die komt eind september sowieso uit. Maar we hebben ontzettend veel zin om hem aan jullie te leren luisteren. Allee, aan te brengen.
2: Laten beluisteren, voilà.
0: Omdat er zijn van alle zaken aan gekoppeld en we hebben hele leuke projecten nog in zicht.
2: Vertel, dus wat mogen we weten? Allee, vertel alles wat we mogen weten.
0: Ja, sowieso de nieuwe single die eraan komt. Daarnaast gaan we nog op cruise. Samen
1: we gaan opnieuw op kerstcruise met Dirk Bouters en Vanessa Schinitor. Trekken we naar Parijs.
2: Paris.
1: Ja, we hebben de kerstshow in de Kaasborin in Mol, waar we ook... een aantal dagen staan samen met Herbert onder andere, denk ik.
2: Heel veel mooie projecten dus.
0: Ja.
1: En dan onze eigen kerstconcerten ook nog.
2: Waar willen jullie staan binnen 5 jaar?
0: Binnen 5 jaar? Ik hoop nog naast elkaar. Nee, ik denk sowieso... we zijn sowieso al dankbaar bij alle kansen die dat we steeds krijgen. En ik denk, we kunnen enkel maar groeien en blijven groeien. En vooral de luisteraars, onze fans... dat we hun nog altijd hun harten kunnen vullen met onze muziek. Mm-hmm. Dat blijft nog altijd het
1: En vooral ook door gewoon wie dat we zijn.
0: Ja.
1: Ik denk dat dat een even belangrijke is.
2: Dat is enorm belangrijk. Ja. Wij wensen jullie nog enorm veel succes in alles wat jullie doen. En ik heb nog 5 vragen van jullie. Oei. En nu gaan we eens luisteren als jullie eigenlijk echt goed bij elkaar passen.
1: Ja.
2: Ik stel de vraag en jullie antwoorden zonder nadenken en zonder te luisteren wat dat de andere zegt. Friet met stoofvlees of hamburger?
1: Hamburger.
0: Friet met stoofvlees.
2: Dat begint al enorm goed. Bier of wijn?
0: Wijn.
2: Ja, dat is al een stukje beter.
0: Maar alleen de rode.
2: Ja.
0: Witte, dat is zo.
2: Ja, de... akkoord.
1: Ja,
2: dat is de rode wijn.
1: Goed, het is
2: ja.
1: goed.
2: Ja, oké. Okay. Een avondje uit met Corrie Konings of Jackie Lafont?
0: Jackie Lafont.
2: Ja. Dat is 2-1. Ja. De volgende, maatpak of sportief gekleed?
0: Maatpak.
2: Ja. Nog eentje.
1: We mogen nog bij je blijven.
2: Ja, voilà. Wout van Aert of Mathieu van der Poel? Nu komt het.
0: Wout,
1: ja.
2: Ja.
1: Dat is een twijfel.
2: Dames en heren, we geven hen een daarvoor applaus. De jongens.
0: Dank je wel.
3: Familieradio Zomert. Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereld.

0: Dankjewel, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Een hele goede middag nog eens, lieve mensen. Paul vertelde het daarnet al, vorig jaar hebben wij een single opgenomen, de zomersingle, een zwoele, hete zomer. En wat heeft het vorige zomer gedaan? Een hele zomer geregend, denk ik.
1: Het was niet daar, hè?
0: Misschien hadden we het dit jaar nog eens opnieuw moeten proberen. Daarom een zwoele, hete zomer.

Dankjewel, dankjewel. Ja, en zoals Paul sowieso het al zei, wij hebben onze laatste single ook meegebracht, namelijk Talisman, die ons nauw aan het hart ligt. En deze brengen we ook graag voor jullie. Bye bye.

0: Jacques Normand.
1: De Yos.
2: Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Familieradio zomert. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna.
1: Familieradio nog altijd van op het domein van de kippen in Merkem. Beste luisteraars thuis, wij zijn toe aan onze vierde aflevering van Familie Radio Zomert. Een trouwe gast hier in de kippen in de zomer is de man die ik hier nu naast mij zitten heb. Freddy Davis.
2: Goedemiddag.
1: Freddy, hartelijk welkom. We zijn blij dat u er ook weer bij bent. Maar jij bent in verlof waarschijnlijk opnieuw.
2: Ja, wij zitten weer al voor een weekje aan onze Belgische kustpool.
1: Ja, en waar?
2: In Wenduinen. Wij logeren ieder jaar in Wenduinen. Maar iedere dag trekken we erop uit. Dagje Blankenbergen, dagje Nieuwpoort.
1: Ja, een beetje reclame voor Middelkerk ook. Hè?
2: Daar zijn we ook geweest.
1: Voilà, oké. Zeg, het is een bijzonder jaar voor jou. Hè? Het is een jubileumjaar. Want jij staat 45 jaar op de planken. 45 jaar, Freddy.
2: Ja.
1: 11 oktober verjaar jij?
2: Nee, ik verjaar in september, 23 september. Maar
1: op 11 oktober is jouw verjaardag.
2: Dan is jouw verjaardag, inderdaad. Ja.
1: Geniet van iedere dag.
2: Ja.
1: Dat is zo'n beetje jouw levensmotto.
2: Ja.
1: En het is ook het zingen van jou, hè?
2: Wel ja, we proberen en we moeten proberen te genieten van iedere dag die er komt. Want, Paul, ik zeg ook altijd, wacht niet te lang. Want als later eerder komt, dan ben je te laat.
1: Ja, inderdaad. Ja, dus, dat is goed gezegd. Zeg dat nog eens.
2: Dus ik zeg altijd, wacht niet tot later. Want als later eerder komt, dan ben jij te laat.
1: Ja, inderdaad. Ja. Dat is goed. Ja, inderdaad.
2: En daarom zeg ik altijd, we moeten proberen in de mate van het mogelijke te genieten van ieder moment.
1: Mm-hmm. Inderdaad, geniet van iedere dag. Het is een ambiance single die je
2: hebt. Het is een ambiance single, ja.
1: Want je brengt zo'n beetje van alles uit. Hè. We kennen jou van andere nummers ook. Maar waarom die ambiance single?
2: Wel, ik was in de studio bij Andy de Wit.
1: Mm.
2: Ik ging daar een nummertje opnemen. Eentje dat ik zelfs ook ga brengen hier trouwens. En na de opname van dat nummertje zei Andy, Freddy, ik heb hier nog een mooi, totaal nieuw nummertje liggen. Iets wat echt iets voor jou is. Ik zeg, ja. Ik zeg, maar we hebben pas, hè?
1: Ja?
2: Ja, maar ik ga die doorsturen. Je luistert er maar eens naar op je gemak. Maar weet je wat? Ik ga die nu al laten horen. En ja, het was geniet van iedere dag. Een heel mooi nummertje. En ik zei wel, we moeten toch er even over na gaan denken. Want ja, maar eerder we thuis waren, was er al beslist van, ja, we gaan het toch maar doen. Dus ja.
1: En dat hebben we dan ook.
2: En we hebben dat ook gedaan.
1: Ja, vorig jaar heb je ook een kerstsingle opgenomen.
2: Ja, klopt, ja. Dat was een Engelstalig nummertje,
1: ja,
2: Gone Girl.
1: Gone Girl, ja. Is het de bedoeling dat je dit jaar ook weer een kerstsingle uitbrengt?
2: Wel ja. Ik heb volgende week een afspraak bij Danny D'Amaro. Dus ik werk sinds vorig jaar samen met Danny. Gaan we eens kijken wat we kunnen gaan opnemen dit jaar voor kerst. Trouwens, dat gaat al. Die opname zal dan al gaan gebeuren begin september.
1: Ja.
2: Zodat we tijdig klaar zijn.
1: Voor je hebt ook een enorm grote fanclub, hè?
2: Wel ja, ik mag niet klagen, Paul. Ik mag niet klagen.
1: Ja, want je hebt ook heel veel mensen mee. Als je gaat op reis naar Salou dit jaar?
2: Ja, dat klopt, ja.
1: Vertel eens, wanneer, hoe, wat?
2: Wel, wij gaan, ik dacht van 24 september tot 4 oktober, als ik mij niet vergis. Dus een weekend naar Salou. Dat is de eerste keer dat we daar naartoe gaan. Al jaren en dag dat we naar Loret de Mar gingen. Maar ja, op vraag van de fans, die wilden toch eens wat anders dan Loret.
1: Ja.
2: Hebben we dan gekozen voor Salou.
1: Ja. Ik durf het bijna niet vragen, maar ik heb 45 jaar op de planken. Maar het was zo'n beetje ups en downs, hè?
2: Ja, inderdaad.
1: Maar je hebt een tijd lang eigenlijk.
2: Ik heb een tijdje er stilgezeten. Of stilgezeten is misschien veel te zeggen, maar eigenlijk is niks
1: minder meer actief geweest.
2: Minder actief geweest, niks meer uitgebracht. Maar het is dit jaar dus wel degelijk 45 jaar geleden dat Freddy Davis, dat de naam Freddy Davis is ontstaan door Weilen Johnny Blanco, waar ik toen mijn allereerste plaatjes opnam. Dat was mijn tweede plaatje dat ik erop nam. Mijn allereerste was onder naam DJ Freddy.
1: Ja, maar dat was ook jij was ook DJ, hè?
2: Ja, ik was ook DJ, ja. Dat was in 1981. En dat was een Engelstalig plaat, There Goes My Heart Again. En aan de B-kant, dat mooie nummertje Hello Mary Lou.
1: Ja.
2: Maar ja, dan toch maar de overstap gedaan naar het Nederlandstalig repertoire, ja, bij Johnny Blanco.
1: Ja. Je bent 45 jaar bezig. Zou je een goede raad hebben voor mensen die op vandaag starten met hun zangcarrière?
2: Paul, kijk, jij bent ook al jaren en dag bezig met de muziek. Hè? De naam Paul Bruna is overal gekend in Vlaanderen. En ik denk dat je mijn antwoord gaat bevestigen. Ik kan enkel maar zeggen tegen de startende artiesten: hou de beide voetjes op de grond.
1: Mm-hmm.
2: Want ja,
1: men kan heel snel niet zweven.
2: Niet gaan zweven.
1: Ja.
2: Je kan vandaag een nummer 1 hit scoren, maar het kan morgen terug gedaan zijn.
1: Ja.
2: En zoals de sociale media die we hebben momenteel, enfin, momenteel, de laatste jaren, zoals bijvoorbeeld zeg maar Facebook, heel interessant. Maar ik zeg ook heel dikwijls, de sociale media maakt, maar opkraakt.
1: Ja. Is er nog iets op uw bucketlijst waarvan je zegt, dat wil ik nog doen?
2: Goh, dat is het. Ja, ik weet het niet, Paul. Ik mag niet klagen. Ik doe wat ik heel graag doe. Maar ja, ja.
1: Spuw het uit.
2: Maar, kijk, nu tijdens mijn verjaardagsshow ga ik iets doen. Heb je ook twee danseresjes mee.
1: Mm-hmm.
2: Dat is ook heel, heel prachtig natuurlijk. Weer iets totaal nieuws. Ja, ik zeg altijd, we zien wel wat er morgen weer komt.
1: Mm-hmm.
2: Maar in elk geval, ik wil nog heel graag blijven doorgaan. Nog heel veel jaren blijven doorgaan. En hopelijk dus dat we gezond blijven. En ook, dat geldt ook voor mijn vriendin Linda. Dus zolang wij gezond blijven, zal je ons zien verschijnen.
1: Voilà, Freddy, wij wensen jou en jouw vriendin Linda een hele goede gezondheid toe.
2: Dank je wel.
1: Ik wens jou heel veel succes, niet alleen met de verjaardagsshow, maar voor de rest van je leven, voor de rest van je carrière. En vooraleer we jou loslaten hier op het publiek in de Kippen in Merkem, heb ik nog 5 vragen voor jou.
2: Oei.
1: Gewoon antwoorden zonder nadenken. Pizza of spaghetti?
2: Pizza.
1: Jenever of champagne?
2: Jenever.
1: Een avondje uit met Wendy van Wanten of met Goedele Liekens?
2: Oh, eerlijk gezegd, ga ik liever een avondje uit met Linda dan. Want,
1: ja, maar je moet kiezen, hè.
2: Ik moet kiezen.
1: Linda is er niet, ze is niet thuis.
2: Ah, ze is niet thuis, inderdaad.
1: Voilà.
2: Wel, Wendy van Wanten, die ken ik. Die zei altijd tegen mij, Freddytje. Ja, dan zal ik maar met Wendy gaan.
1: Ja, oh, wel, voilà. Ja. Lange broek of korte broek?
2: Ja, in de zomer korte broek, hè, Paul. Alhoewel, ja, nu hier weer niet.
1: Club Brugge of Anderlecht?
2: Goh, ja.
1: Club Brugge. Dat is Vlaanderen, hè?
2: Club Brugge.
1: Dames en heren, Freddy Davis.
2: Dankjewel.

0: Dankjewel. Goed, Anita. Wel, vriend, ik vind het heel fijn dat ik hier vandaag terug mag aanwezig zijn. Echt waar. Ik kom hier ieder jaar met zoveel plezier naartoe. Al die vriendelijke mensen hier, echt waar, in Merkem. Heel plezant. Het volgende liedje dat er klaar staat, is er eentje dat ik begin dit jaar heb uitgebracht. Het was eigenlijk een cover van Danny D'Amaro, beste mensen. Donkere ogen.
1: Familie Radio Zomert. Een

Dankjewel. Jij met je donkere ogen. Ja. Zo, beste vrienden. Ik mag toch vrienden zeggen tegen jullie, hè? Mag ik vrienden zeggen? Ah, dat is goed. Want ik ga nog één nummertje doen. Natuurlijk mijn nieuwe single, beste vrienden. En onthoud het. Geniet van iedere dag. Yeah.

0: Dankjewel.
1: Freddy Davis.
2: Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
6: Hallo, met de Bunny Club.
7: Ah, zijn jullie al open?
6: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
7: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
8: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
9: Een lek in jouw dak? Fijne scheurtjes in de roofing? Loopt er water langs de schouw? Dakwerken Durieux zorgt voor een snelle depannage bij dringende zaken. Dakwerken Durieux bekijkt het probleem ter plaatse en maakt een correcte prijsberekening. Toch een volledige dakvernieuwing nodig? Ook dan ben je aan het juiste adres.
10: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
11: Durieux.be.
12: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen, en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Hallo allemaal, het is leuk om hier bij Familie Radio te zijn. Ik ben Frank Galan en je luistert naar Familie Radio.
1: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
2: We maken ons klaar voor een nieuw uur vrolijke vriendendraad.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: De politie gaat aan onze kust een speciale drone inzetten om transmigranten op te sporen, want zij verstoppen zich vaak in duinen om dan met een bootje zo de zee over te steken, vooral naar Engeland. Door die drone zijn er een pak minder agenten nodig. Voorlopig gaat het om een proefproject, het wordt na enkele maanden geëvalueerd. De Vereniging voor Ouders van Verongelukte Kinderen is voorstander van het plan van mobiliteitsminister Krukke. Die onderzoekt een verbod op te krachtige auto's voor jonge bestuurders. Experten zijn voor. In Frankrijk gaat zo'n verbod dit najaar in. In Italië bestaat het al 15 jaar. In Zuid-Frankrijk, in de buurt van Marseille, zijn een Belgische vader en dochter zwaargewond geraakt tijdens het parasailen. Dat gebeurde vorige week, maar het nieuws is nu pas bekend. De kabel van hun parachute schoot plots los van de boot die hen voorttrok. Ze werden door de wind meegesleurd en kwamen hard neer op het strand. Ze zijn allebei overgebracht naar het ziekenhuis en liggen daar nog steeds. Het is ook helemaal niet duidelijk waarom de kabel plots loskwam. De politie voert het onderzoek. Drie Limburgse brandweerzones gaan hulp bieden bij de natuurbrand in het Nederlandse Limburgse Oostrum. De hulpvraag is officieel vanuit Nederland gekomen. In totaal gaan 25 Limburgse brandweermannen en 6 bosbrandwagens ingezet worden. Dat bevestigt de brandweerzone Oost-Limburg. Afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien een bui, maxima 28 graden. Morgen vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer wat warmer.
2: Familie Radio Zomert. Een zomer lang vanuit de kippen te merken.
3: Familie Radio Zomert van op het domein De Kippen in Merkem. Beste luisteraars thuis, jullie kunnen de sfeer niet meemaken die wij hier meemaken op het terrein van De Kippen. Maar jullie kunnen het misschien wel horen. Dus beste mensen hier in De Kippen, laat jullie eens horen. Voilà. We hebben vandaag ook weer een hele race artiesten die de revue passeren. Artiesten, elk in hun vak en de volgende man die ik heel graag aan jullie voorstel. Zit niet onmiddellijk te popelen van ongeduld om een liedje te brengen van jullie. Maar we zijn heel blij, dames en heren, dat we vandaag de schepen van Houtels op het moment waarnemend burgemeester mogen ontvangen. Geef hem een davendapplaus, Erik Verbeuren. Meneer Verbeuren, hartelijk welkom. We zijn blij dat we jou mogen ontvangen. Vorig jaar hebben we jou hier ook gezien op het domein van De Kippen. Wat betekent nu zo'n evenement zoals Familie Radio Zomert voor jou hier? Wat betekent het voor Merkem, voor Houtelst?
4: Wel, dat betekent natuurlijk heel veel. Wij hebben inderdaad een aantal ondernemers in onze gemeente. En wanneer dat die ondernemers iets ondernemen voor de mensen en de mensen komen erop af, dan is dat een succes voor iedereen. Niet alleen voor de gemeente, maar ook voor onze ondernemers. Dus in dat opzicht zijn we heel blij dat dergelijke initiatieven genomen worden en dat uiteindelijk de bevolking dat ook smaakt en terugkomt. Dat is altijd een goed teken. Dat is een teken dat het hen bevalt. Dat is een teken dat zij daar ook wellicht behoefte aan hebben. Want we worden eigenlijk heden ten dagen constant geprikkeld door zoveel slechte dingen dat wij eigenlijk behoefte hebben om een stuk ontzorgd te worden. Mm-hmm. De mensen die hier komen, die moeten eigenlijk op niks speciaals denken. Alles wordt voor hen voorzien. Ze krijgen bestellingen aan de tafel. Ze krijgen muziek. Ze kunnen luisteren naar u. En als vertrouwd persoon die eigenlijk een beetje vergroeid is met Merkem enzovoort. Dus uiteindelijk allemaal positieve signalen wanneer dit hier gebeurt, zoals in Merkem.
3: Ja, positieve signalen. Het wordt natuurlijk ook

0: uitgezonden over heel Vlaanderen, zowel in West-Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg. Maar stel nu, de mensen die hier zitten, die kennen waarschijnlijk wel Merkem, die kennen waarschijnlijk wel Houtels. Maar je mag dus een minuutje reclame maken waarom de mensen moeten komen naar Houtels, waarom de mensen moeten komen naar Merkem.
1: Ik ga beginnen met mensen die nu gisteren vanuit Zottegem gekomen zijn. De Giro van Zottegem. Fantastische mensen, fantastische leiders, fantastische kinderen die eigenlijk duidelijk maken dat zij vorming gekregen hebben, dat zij gemanierd zijn enzovoort, respect hebben enzovoort. Wel, die mensen hebben wij hier met open armen ontvangen. Ze zijn op doortocht naar Alveringhem en zij hebben gezegd, wij hebben dat nog nooit meegemaakt. Zo gastvrij, zo vriendelijke mensen, behulpzaam enzovoort. Dus dat is een beetje het DNA van onze gemeente. Wij ontvangen de mensen met open armen en we laten altijd ons hart spreken. Daarnaast hebben wij ook heel wat te beleven. Ik ga misschien 3 evenementen zeggen waar duizenden mensen naartoe komen die in de komende maanden zullen plaatsvinden. Dat is hier in Merkem, de eerste keer bij mij weten dat dat gebeurt, de kasteelfeesten. Het kasteel dat in de geschiedenis van Merkem altijd een heel grote rol gespeeld heeft met decennia lang burgemeesters en parlementairen van de baron. De vereniging van Merkem hebben de handen in elkaar geslagen om een geweldig feest te maken, zodanig dat zij ook naar retro middelen grijpen en het wordt echt de moeite om getuige te zijn hiervan.
0: En wanneer vindt dat plaats?
1: Ik kan u de datum niet juist, maar iedereen
0: heel binnenkort.
1: Momenteel hier binnenkort. Ja.
0: Ja.
1: Dan hebben we nu zondag de perenstoet. Klerken is gekend als het dorp van de peer. En nu zondag, het is 3 jaar terug, voor de eerste keer terug op een start. Nu zondag komen er bijna 50 medeverenigingen die van alle kanten ook komen. De steltlopers, ik weet al niet wat, zeker de moeite waard, waar ook bij de vorige editie toch een paar duizend mensen op afgekomen zijn. En heel slecht weer. Het ziet er nu toch wel beter uit, dus het zal een overrompeling worden. En dan hebben we nog het optreden van Lisa Delbeau. Dat is Lisa Delbeau, die komt de eerste zaterdag van september naar de Lourdesgrot, waar ook meer dan 1000 mensen getuigen zijn van de misviering en het optreden van Lisa Delbeau. Dus dat zijn een paar toppers toch voor de komende maanden.
0: Ja, ik had eigenlijk een heleboel vragen vooropgesteld om te vragen naar jou, maar je vertelde het allemaal. Hè. Het is een echte politieker, beste mensen. Hoe lang ben je al actief in de politiek, Erik?
1: Ik ben verkozen geweest voor de eerste keer op 10 oktober 1988. Dus,
0: al een hele periode. En hoe lang ga je nog door?
1: Dat is moeilijk te zeggen. Het hangt zoveel af van uw gezondheid enzovoort. Uiteraard weet ik ook dat ik als oudere nog aan het dikker niet altijd bij jongere mensen nog aangeduid wordt als jij moet het doen, jou hebben we nodig. Er zijn heel wat jongere kandidaten die ook zich bezig aan het opwarmen zijn. Maar ik kan niet zeggen, ik ben nu verkozen met 2e meest stemmen de vorige keer, dus ik kan niet zomaar zeggen salut en de korst.
0: Ja.
1: Maar,
0: dus met de volgende verkiezingen sta je er nog op?
1: Ik sta erop. Ik sta er niet op dat ik erop sta, maar ik sta er misschien op.
0: Ja, voilà. Dat is goed gezegd. Zeg, ben je ook trouwens ook muziekliefhebber?
1: Ik ben een hart- en nieren muziekliefhebber.
0: Ja. Naar welke muziek luister je dan?
1: Ja, ik ben op een leeftijd gekomen dat nostalgie een grote rol speelt. Dus ik ga terug in de tijd. Vorig jaar hebben wij met de 70-jarigen van Staden een reunie gehouden. En ik heb het programma in elkaar mogen steken. En wij hebben de geschiedenis van 1955 tot dat we 18 jaar waren, tot 1973, onder de loepen genomen. En daarin past ook de muziek van de jaren 60, ja. Schitterende
0: zijn
1: jaren.
0: Zijn er zo artiesten waarvan je zegt, daar kan ik naar luisteren?
1: Goh, ik, in alle genres heb ik uiteindelijk, er wordt hier al een opbod gedaan en mijn geld duwt van Shani, ja, Shansi, ja. Enzovoort. Maar nee, indertijd in mijn jeugdjaren, en dat hangt een beetje af ook van naar wat dat uw ouders luisterden, maar heel in het begin was bijvoorbeeld de Wil Tura, Willy Sommers, dat waren zo qua Nederlandstaligen, dan ben ik in de Giro terechtgekomen, dat was kleinkunst, ook Chef van Uitsel, Urbanus enzovoort. Mm. En dan in mijn in het middelbaar, toen ik 17 en 18 jaar was, toen had ik op mijn pennenzak de naam van een groep geschreven die mij geweldig aansprak. En de leraar kwam naast me staan en hij nam die pennenzak en hij zei, Verbeuren, Leo Zeppelin. Dat ging hem natuurlijk over Led Zeppelin. Alice Cooper enzovoort. Ja, eigenlijk te veel om op te noemen.
0: Steven, ik heb een voorstel voor jou. Ofwel, je maakt zelf de keuze. Ofwel zing je een liedje voor ons. Ofwel beantwoord je 5 vragen zonder nadenken.
1: Ik ga proberen een liedje te zingen.
0: Doe maar. Ja.
1: Het is de eerste keer, dus... Ik ga proberen te zingen zoals dat ik zojuist in de badkamer gedaan heb. Zie, er zijn al fans.
0: Dus even stilte voor de luisteraars thuis. Even stilte, want de schepen die beheeft zich van zijn spreekgestoelte naar het podium, beste mensen. En we zijn echt wel benieuwd wat hij vandaag gaat brengen voor ons. Eigenlijk onverwacht. Ik had het niet verwacht. Schepen, alsjeblieft.
1: Toen naar de kippenkom om te eten en te drinken. Kom naar de kippenkom om te drinken en te eten. Taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka

0: Taka taka taka taka taka ta taka taka taka taka taka ta taka taka taka taka taka taka taka ta.
1: We geven een David applaus, beste mensen. De schepen van auto's, Erik Verbeuren. Erik, dank u wel.

0: Radio Zomert. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de Kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna.
1: Hey beste luisteraars van Familie Radio, ik ben Paul Bruna. Ik wens jullie een zonnige zomer toe vol vrolijke muziek. En die muziek die kun je natuurlijk beluisteren op Familie Radio.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift. Onze zorg.
0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
5: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Jordan Casanova. Larissa. Angelo Martinez.

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorn's verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Familie Radio Zomert. Een zomer lang vanuit de kippen te merken.
1: Familie Radio Zomert, nog altijd van op het domein de Keppen hier in Merkem. We hebben inmiddels onze volgende artiesten bij ons zitten, beste mensen. Luisteraars thuis, jullie kunnen het niet zien, maar zij ziet er vandaag beeldig uit. Hier op het terras van de Keppen kunnen ze wel allemaal zien. Iemand die de jongste tijd heel wat vooruitgang heeft gemaakt. Iemand die de jongste tijd met heel wat optredens opgezadeld zit, maar ze heeft het graag. Dames en heren, Shansi! Shansi, hartelijk welkom bij ons, bij Familie Radio. Er is een nieuwe single in de maak, hè?
2: Ja, inderdaad.
1: Vertel eens over de nieuwe single. Wat wordt het? Wanneer komt die uit? En van wie komt de tekst en de muziek?
2: Wel, het is ondertussen al verschillende jaren dat ik eigenlijk nog een nieuw liedje had. Er is heel veel gebeurd, hè, in die periode, dat weet je wel, hè. Dus ik zeg ja, nu is het wat rustiger, dus gaan we kijken voor een liedje. Het is eigenlijk niet rustig hoor, het is nog van alles gaande. Ik ben bezig met een verhuis en het is gigantisch druk met het optreden. Dus maar, ik vond dat tijd was. Ja. En ja, het is een tekst die dat ik eigenlijk gevraagd had aan u voor te schrijven. Hè.
1: Maar wegens tijdsgebrek ging het niet. Hè?
2: Het is, nee, je hebt het ook enorm druk. Hè. Dus heb ik het gevraagd aan Peter Kereman. En hij maakt ook het liedje voor mij. Dus en het lied gaat eigenlijk over de mensen als er iets gebeurt. Ik heb eigenlijk verschillende mensen gehad in korte tijd die gestorven zijn. En wat zie ik altijd? Ze komen altijd met enorm veel loftrompet nadien af. Spijt je dat als de mens leven dat we dat niet zeggen tegen elkaar op het moment zelf? Dat zou meer moeten. En daar gaat het liedje eigenlijk over. Ik vond dat een goed idee. Dus dat was ideaal. Dus daarom doe ik het.
1: Voilà, daarom doe je het. Zit er iemand hier op het domein waarvan je zou zeggen, kijk, ik zie je graag?
2: Eigenlijk, de meeste ken ik hier ondertussen en ik zie jullie allemaal heel graag.
1: En wie ziet het liefste van al, Shansi?
2: En wel, mijn ventje Tony.
1: Uw ventje Tony, hij zit daar. Ja, inderdaad.
2: Maar jou zie ik ook graag, hoor. Voilà, dat, je weet, je zit in mijn arken.
1: Daarop zat ik aan het wachten, ja. Wanneer ben je eigenlijk begonnen met zingen?
2: Nu is dat 10 jaar geleden.
1: En wat was de drijfveer daarvoor?
2: Ik heb altijd graag gezongen. Mijn mond stond nooit stil. Mijn moeder reclameerde altijd dat ik eindelijk moest zwijgen en slapen. Dus het zingen zit ook in mijn bloed. Ik heb dat meegekregen van mijn biologische moeder. Het zingen en het dansen. Op z'n West-Vlaams gezegd, mijn hart staat nooit stil. Schud veel. Ja. Dus ja, dat zit in mijn bloed en ik heb altijd willen zingen, maar vroeger heb ik ook geen kans gehad. Mijn muziekleraar zei ook, je hebt een mooie stem, je moet daarmee iets doen. En voilà, dus achter al die jaren heb ik er eindelijk aan begonnen en ik heb er geen minuut spijt van.
1: Je kunt ook heel wat genres aan, hè? Want op een optreden breng jij echt een waaier van verschillende genres van muziek. Maar wat zing je nu eigenlijk het liefste van al?
2: Het liefste van al R&B.
1: Ja?
2: Ja, dat is het liefste van al. Daarmee ben ik ook begonnen eigenlijk.
1: Maar dat is misschien niet onmiddellijk het publiek van Familie Radio.
2: Nee, dus daarom heb ik dat wel aangepast.
1: Ja.
2: Dus, en daardoor heb ik ook heel veel kans voor op verschillende evenementen te mogen staan. Zoals op trouws, in rusthuizen, voor okras.
1: Ja.
2: Dus ik heb een heel brede repertoire.
1: Je treedt ook niet al op in Vlaanderen. Je treedt ook heel veel op in Nederland en zelfs in Wallonië.
2: Ja.
1: Maar welke nummers breng je daar dan in Wallonië? Franstalige nummers ook?
2: Ja, Franstalige nummers. Ja. Ik heb één keer geprobeerd voor de Engelbewaarder te doen, die zo populair is in België. Ze moeten dat daar niet hebben mee. Dus dat is niet welkom. Dat.
1: Geen een Engelbewaarder.
2: Nee. Nee,
1: ze hebben daar Boucher. Hè. Ze hebben daar geen Engelbewaarder nodig. Zijn er mensen internationaal, nationaal, waar dat je echt naar opkijkt?
2: Naar jou, nationaal? Ja, ja, wel ja. Dat is, mag gezegd worden, nee, hij doet dat enorm goed. Op alle vlakken eigenlijk. En de muziek. Zijn videoclips zijn ook prachtig. En natuurlijk naast het zingen, entertainment.
1: Niet veel vertellen, hè, Shansi.
2: Ah ja, okay.
1: Ja. Nee, maar anders zijn er mensen waarvan je zegt, kijk, daar neem ik een voorbeeld aan.
2: Ja, Natalia is mijn grote voorbeeld. Vind ik super hoe dat zij dat doet. Ik vind Sabine Thiels vind ik ook een super dame.
1: Nooit gedacht om deel te nemen aan zoiets als I Can See Your Voice? Of,
2: Ik heb een keer geprobeerd, maar ik heb geen bericht teruggekregen. Dus,
1: het is niet gelukt.
2: Nee, maar eigenlijk ben
1: Wat vind je trouwens van wedstrijden?
2: Ik vind dat goed.
1: Ze vragen je volgende week om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Wat zeg je?
2: Maar ja, dat ga ik wel doen. Ja.
1: Ja? Meen je dat? Ja?
2: Ja, dat zou ik wel doen, als het mij vragen. Nee. Maar ja. Zelf ga ik het niet doen.
1: Samen of met Tony, want die brengt ook duetten met Tony, hè?
2: Ja, maar het gaat nu over mij, hè.
1: Oei.
2: Dus,
1: Ja. mijn volgende vraag was, wie is er de baas thuis? Maar ik denk dat we al het antwoord weten.
2: Tony, hè?
1: Ja,
2: Tony. Als hij zegt, ja. Ik ga dus foto's doen, dan gaat hij dat doen.
1: Voilà, ja ze, voilà. Waar wil je nog eens op een podium staan? En met wie?
2: Ja, ik zou heel graag in het Sportpaleis staan. Maar ja, dat zie ik nog niet direct gebeuren. Maar uiteindelijk, ik ben vrij content met wat ik doe.
1: Voilà.
2: Ik vind het enorm gezellig voor de Okra's te mogen zingen. Voor al de mensen die mij vragen, ik vind dat heel leuk. En ik vind het eigenlijk soms leuker voor niet op een groot podium te staan, maar gewoon tussen de mensen.
1: Shansi, jouw eenvoud siert jou.
2: Dank wel.
1: We wensen jou nog enorm veel succes in alles wat je doet. We wensen jou enorm veel succes met de nieuwe single. Laat hem zeker geworden bij Familieradio. En je kunt er niet van uit. Ik heb ook nog 5 vragen voor jou natuurlijk. Hè. Pruimen of persikken?
2: Persikken.
1: Pernod of Picon?
2: Picon.
1: Een avondje uit met Bart Peters of met Koen Wouters?
2: Koen Wouters.
1: Kleedje of lange broek?
2: Kleedje.
1: Turkije of Spanje?
2: Spanje.
1: Beste mensen, we geven haar een David applaus. De enige, de echte Shansi.
0: Familieradio Zomert.
3: Bij ons ben je thuis.

Dank u wel. Dank u, dank u. Mijn laatste liedje is heel modern. Iedereen hoort die graag. En weet je wat dat leuk is? Je kan ook meeroepen. Je moet niet kijken als je kan zingen of niet. Je mag gewoon meeroepen met mij. Gaat dat lukken? Ja, wie er dat?

0: Veelbekars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar veelbekars.be. Veelbekars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met The Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: Een dak dat lekt of plannen voor innovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
6: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor 200.000 euro. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al 75.000 euro ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: ik ben Guy Neven. Dit is Familie Radio.
1: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.
2: Hey, hallo, ik ben Danny D'Amaro. En je hoort me natuurlijk op Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Familieradio Zomert. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna. Familieradio.
1: Inderdaad, een zomer lang met de vrienden van Familieradio. Beste luisteraars thuis, beste mensen hier op het domein van de kippen in Merkem. Wij zijn nog altijd bezig met de opnames van Familieradio Zomert. En dit al voor de vierde aflevering vandaag. U weet het, de Familieradio Zomert kunt u beluisteren op Familieradio op zondag tussen 13 en 18 uur 30 en op woensdag tussen 15 en 20 uur 30. Bij mij een hele lieve dame die de laatste tijd heel wat in de belangstelling is gekomen. Aurélie!
2: Hallo, goedemiddag.
1: Aurélie, wat zijn we blij dat je erbij bent, want het kon anders afgelopen zijn ook. Want ik las een tijdje geleden, en nog niet zo heel lang geleden, enkele dagen geleden, dat jij overleden was.
2: Ja, blijkbaar.
1: Ja, vertel eens, hoe is dat de wereld in gestuurd geworden?
2: Ja, fake news, hè. Er zijn van tegenwoordig heel veel mensen die ze heel graag bezighouden met lelijke boodschappen op sociale media te schrijven en dingen de wereld in te sturen die geen waar zijn. En ik was ziek, ik was heel ziek. Maar ik ben niet dood, kijk. Zo ziet hij reizen eruit.
1: Ja, voilà. We gaan het hebben over iets anders. Nieuwe single. Jouw nieuwe single Vuurtoren.
2: Ja?
1: Horen we heel vaak passeren op de radio's. Uiteraard ook bij Familieradio. We zien de clip ook heel veel voorbij komen op MenTV. Vertel eens over die Vuurtoren. Hoe is die tot stand gekomen?
2: Wel, eigenlijk had ik eigenlijk niet de ambitie om een zomersingle uit te brengen. Maar eind juni kreeg ik ineens een berichtje op mijn Instagram van de Van Passel Brothers. Die onder andere ook een hit geschreven hadden voor Michael Jackson. Mm-hmm. Ook Sam Hori zat vorige zomer een hit door hen. En die stuurde mij een bericht om te zeggen, ja, wij hebben een nummer geschreven en jij moet dat zingen. En ik dacht, oké, dat is leuk, dat is fijn. En zo is dat nummer eigenlijk op een tweetal weken tot stand gekomen. En heb ik ineens toch een zomersingle.
1: Want ja, eigenlijk het is niet een zomersingle, maar het is een prachtige clip die je hebt opgenomen. Hè.
2: Ja, het was een beetje spannend. Ja, in Nieuwpoort, hè?
1: Ja. Ja.
2: Het was vuurtoren, je denkt meteen aan de zee. En ik dacht in eerste instantie van, leuk, we maken een mooie zomerse clip aan de kust. Maar helaas was het storm, regen, wind, van alles en nog wat. Ja. Maar eigenlijk, als je dan goed luistert naar de songtekst, was het eigenlijk perfect.
1: Mag ik toch nog eens terugkomen op Egypte? Want ja, je hebt daar een en ander meegemaakt, hè?
2: Ja, wij waren daar op werkvakantie met partyband Swoop, want ik ben daar ook nog altijd een van de Swoop Girls. En na het eerste optreden, dat was een middagoptreden, ja, dat is ook een optreden in temperaturen van boven de 40 graden, dus dat is pittig, dacht ik na dat optreden van ik ga even uitrusten op een zetelke aan het water, aan het zwembad. En op een paar uur tijd moest ik één keer naar het toilet en dan achter een half uur nog een keer en dan was het achter een kwartier en achter 5 minuten. En dan werd ik zo ziek en had ik zoveel pijn, zoveel krampen.
1: Je bent ook in het ziekenhuis beland?
2: Nee, het ziekenhuis is eigenlijk naar mijn hotelkamer gekomen. Ah, dus de service was daar zodanig top.
1: Zo heb je dat met de grote artiesten natuurlijk. Hè? Ja.
2: nee, helemaal niet. Maar ja, ik raakte ook gewoon niet uit bed. Dus ik heb daar een paar infuusjes gehad. En ja, toen was het wel
1: beter. Je ziet er weer goed uit.
2: Dank u.
1: Voilà, kijk. Jouw solo-loopbaan is eigenlijk in een vogelvlucht. Want zoals gezegd, je bent nog altijd een van de Swoop Girls.
2: Ja.
1: Maar de laatste jaren, de laatste 2 jaar, 3 jaar?
2: Ik ben maar nog 3 jaar bezig. Hè? Ja.
1: En wat doe je nu het liefste van al? Solo of optreden met Swoop? Pas op wat dat gezegd, want Philippe Dazen die staat hier juist achter mij. Dus, Philippe.
2: Maar ik denk dat hij daar wel oké mee zou zijn. Ik vind Swoop super leuk om te doen. Maar voor mij is dat op den duur wel iets dat in mijn lijf zit. Dat ik perfect weet hoe ik dat moet doen. En voor solo, geloof het of niet. Maar ik heb toch altijd wel best nog veel zenuwen. Mm-hmm. Dus soms denk ik, waarom doe ik dat toch allemaal? Waarom doe ik mezelf dat aan? Maar achteraf is dat dan zo leuk. Ja. En een keer

0: daarover ben. Is dat,
1: ja, je hebt
0: dat
1: ook prachtige optredens achter de rug, hè? Onder andere het, ja, Schlagerfestival.
0: Ja.
1: Je staat nu met Swoop en ik weet niet, solo ook in de EFAS doen?
0: Is dat?
1: Ja, ik dacht het toch? Nee?
0: Nee, helaas niet. Maar als jij dat kunt regelen.
1: Jullie daar in oktober waren ook?
0: Nee, dat is mijn ventje staat in de afwasdoom, maar met zijn boysband van de jaren 90, met Enzo. Ja.
1: Ja, Filip, kunt je ze niet meedoen? Ja, doe ze mee, allee. Je moet, want
0: maar
1: trouwens, ik weet nu niet, zijn het roddels of zijn het geen roddels, maar ik heb vernomen dat Filip jou zou willen te huwelijk vragen. Weet je wat, Filip, kom ik in de rie, Filip. Allee, Filip die heeft mij gezegd, ik ga niet erbij komen. Filip, je kunt niet anders, kom ik in naar hier. Allee, voilà. Misschien vraagt hij jou wel hier te huwelijk.
0: Maar dat weet ik niet.
1: Filip, kom er even bij.
0: Wacht, hè?
1: Ja, Filip, dames en heren, Filip Dazen. Heb ik het verkeerd gelezen of heb ik het goed gelezen? Maar jij zou willen trouwen, Filip.
2: Het is zo dat de afgelopen tijd, ik weet niet hoe het komt, maar er toch wel wat media-aandacht was. En dat was vooral door de passage met Enzo bij Tien om te zien. Dus vrijdag 7 augustus wordt dat uitgezonden. En dan heb ik de mogelijkheid gekregen om heel veel persmensen te zien van vroeger en van nu. En het was leuk om nog wat grote interviews te doen. En er was één interview bij waar het toch wel expliciet gevraagd werd naar de toekomst tussen ons twee. En ja, ze stond een meter van mij, Aurélie, en dan durfde ik bijna niet anders zeggen dan...
0: Dat is echt niet, hè?
1: Aurélie, heeft hij het al gevraagd?
0: Nee, maar hij is heel goed in ring en cadeau geven. Dus telkens als ik een ring aan heb, is dat wel een cadeautje van Filip.
1: Mm-hmm.
0: En vorig jaar met kerst kreeg ik een hele mooie ring. En toen zei hij tegen mij, weet je liefje, het is de laatste ring zonder vraag. En ik dacht, yes! En dan vorig jaar, 7 augustus, waren we in Madrid. Was het mijn verjaardag. En hij had een doosje uit. En ik dacht, oh my god, is van dat. Yes. Een prachtige ring, maar echt een prachtige ring. En ik doe dat doosje open. En ik wacht. En er komt niks. En dan zei het hem, maar nu is het de allerlaatste ring zonder vraag. Dus ja.
1: Filip, ik heb een
0: nog
1: voorstel.
0: Nog altijd in blijde verwachting.
1: Ik heb een voorstel. We zitten bij Familie Radio. Je stond in de krant dat hij haar te huwelijk wil vragen. Misschien mocht hij op je knieën gaan zitten en het vragen vandaag.
2: Ik heb haar altijd gezegd dat dat op een plaats zou zijn zonder publiek. Ja, dat dat op een plaats zou zijn dat ze niet zou verwachten. Alleen moet ik dat nog allemaal gezien te organiseren. Hè. Dus ik heb stiekem wel al af en toe een keer gedacht van... Ach ja, dat zou wel een leuk idee zijn. En dat ook. Dus het zal sowieso... Als het gebeurt, met ons twee alleen zijn. Ja.
1: Dat is romantisch, hè?
0: Ja, dat wel.
1: En ik zie, want ik weet dat jij enorm van rozen houdt.
0: Ja.
1: Jouw vorige single was trouwens ook helemaal...
0: Ja,
1: in het roze, je hebt een roze rokje aan. Kijk eens wat dat Filip aan heeft.
0: Ja. Je ziet u dat een basis
1: ook helemaal
0: gebeurt,
1: in het roze.
2: Ik zei het toch, alles is onder lichte dwang.
0: Dat is geen waar.
1: Trouwens, wie is er de baas van jullie? Dit is een vraag die ik graag stel. Wie is er de baas? Allee, Aurélie of Filip, wie is er de baas?
2: Sowieso Aurélie.
0: Dat is niet waar. Wij zijn gewoon...
2: Dat is een schooljuf, hè?
0: Heel goed aan elkaar gewaagd.
2: Ah ja, zo. Ja. Dat is wel mooi gezegd van u. Maar het is...
1: Komen jullie goed overeen, trouwens?
2: Als kat en hond. Maar ik ken al veel schone, mooie honden gezien die met mooie katten goed overeenkomen. Hè. Zoals Lady en de Vagebond van die dingen allemaal. Hè.
0: We zullen ze een spaghettietje gaan eten.
2: Ja, zeer goed. En we zijn als water en vuur, maar de twee gaan ook niet zonder elkaar.
1: Het wordt met het moment interessanter. Hè, hier.
0: Ja, hè?
1: Ja, hè? Ja. Ja. Weet je wat, we gaan het nog een keer hebben over een nieuwe single van jou. Wanneer mogen we een nieuwe single verwachten?
0: Je zwijgt, hè. Wel, wij hebben eigenlijk voor de zomer, samen met mijn producer Manfred Jongenelis uit Nederland, hebben wij eigenlijk 3 nieuwe nummers geschreven. En eentje daarvan is eigenlijk mijn absolute favoriet. Maar we moeten er wel nog een beetje aan sleutelen. En in mijn hoofd was die planning zo eind oktober, begin november. Maar er staat nog niks vast. We zien wel hoe dat loopt. Ja.
1: Oké, hoe zie je eigen toekomst?
0: Trouwen, hè?
1: En met Filip, hé.
0: Ja, hé.
1: En natuurlijk.
0: Ja, nee, ik hoop dat...
1: Kindjes?
0: Ja, ja, graag. Ja,
1: hoeveel wil je er?
0: Vroeger zei ik altijd 3 of 2. Maar ja. Als het op de papa gaat lijken, zal ik het bijeentje houden.
1: Bijeentje. Ja. Ja, als Filip natuurlijk de papa is, hè?
0: Zeker, zeker.
1: Ja.
0: Hallo.
1: Ja, maar de dag van vandaag weet je nooit. Orly,
0: nee,
1: wij wensen jou
0: niet.
1: Nog enorm, maar dan ook enorm veel succes in alles wat je doet. Wij wensen jou een goede trouw.
0: Ja?
1: We wensen jou een heleboel kinderen samen met Filip. En laat het ons weten als getrouwd.
0: Zeker, zeker,
1: ja?
0: Zeker. Ja.
1: Ik heb nog 5 vragen voor jou.
0: Oh,
1: gewoon
0: ja.
1: Antwoorden zonder nadenken. Stoofvlees of koninginnenhapje?
0: Stoofvlees.
1: Witte wijn of cava?
0: Cava.
1: Een avondje uit met Willy Sommers of met de Romeo's?
0: Pak dan maar mijn onkel Willy. Ja, want ja, die drie voilà. Romeo's zijn cadeaus.
1: Die drie kun je niet meer aan. Ja. Bikini of monokini?
0: Bikini.
1: De zee of de bergen?
0: De zee.
1: Beste mensen, beste luisteraars van Familie Radio, hier komt ze. Een formidabele dame met een formidabele stem, Aurélie.
0: Dank u wel.
3: Familie Radio zomert. Artiesten, bekende Vlamingen. Een zomer lang vanuit de kippen te merken.

Ze zijn ineens met twee. Dat gaat hier op. Hallo? Helaba. Wat een flinke meisjes. Een zeer goede namiddag hier, Familie Radio. Zoals Paul daarnet zei, heb ik in januari ook een single uitgebracht. En dat nummer gaat over mijn lievelingskleur. En dat is? En mijn lievelingsdrankje? Een rozeetje. Is er iemand een rozeetje aan het drinken? Nee? Ja. Kom in de buurt. En ik mag ook met heel veel trots vertellen dat deze single dan ook de prachtplaats was bij Familie Radio. Dus ik ben daar heel dankbaar voor. En ik zou zeggen, steek je drankje hoog in de lucht, want we gaan samen feesten drinken. De glazen laten klinken met roze of rosé.

0: Merci voor de gezelligheid en graag tot de volgende keer. Dag!
1: Aurélie!
2: Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. HappyRabbitsAndFriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op HappyRabbitsAndFriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges, of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei. Buddy's.

0: volledige afwerking met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Familieradio Zomert. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de Kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna.
1: Familieradio Zomert, nog altijd van op het domein van de Kippen in Merkem. Familieradio kunt u beluisteren 7 dagen op 7, 24 op 24, op heel wat verschillende manieren. Maar deze uitzending kunt u beluisteren op zondag tussen 13 en 18 uur 30 en op woensdag van 15 tot 20 uur 30. Wij hebben oog voor alle artiesten en ook voor de man die hier naast mij zit. Iemand die al een enorme carrière achter de rug heeft en nog altijd enorm actief is. Stefano.
2: Hallo, hallo allemaal.
1: Stefano, dag, hartelijk Paul. Welkom.
2: Dag Paul, in ieder geval ook mensen hier op het domein De Kippen. En ook niet te vergeten de luisteraars thuis. Ja. Een goeie namiddag.
1: Voilà, we zijn blij dat je er weer bij bent. En ik heb daar straks al aangehaald. Je hebt een enorm muzikaal verleden. Hè. Hoe ben jij ooit begonnen? Hoe is het allemaal verlopen? En wat doe je nu?
2: Wel, ik stam uit een grote familie, muzikale familie. Grootvader, nonkels. Jammerlijk genoeg, mijn ouders niet. Sommigen weten dat niet, want mijn ouders waren doofstom. En de mensen zeggen altijd, dat is heel aardig, jij kunt zo zingen. En die ouders kunnen niet zingen, hebben geen stem en kunnen ook niet horen. Maar in ieder geval, ik ben beginnen zingen rond de leeftijd van 17 jaar. Toen iemand uit het Kortrijkse op zoek was naar een zanger voor een band uit het Kortrijkse. En ik heb me kandidaat gesteld, een paar keren geoefend. En alles bij alles is dan de Kris en de Boomerangs ontstaan.
1: Ja, de Kris en de Boomerangs, dat was enorm gekend, hè? In de jaren 70, 80?
2: 64 is dat begonnen.
1: Ja, maar in 70, 80 speelden jullie ook nog.
2: Ja. We hebben dat 11 jaar gedaan.
1: Ja. Die tijd van die orkesten is een beetje verleden tijd. Mis je dat? Vind je het een gemis voor de mensen als ze ergens naartoe gaan, een orkest?
2: Ja, dat mis ik heel erg, want je bent altijd machtig als je een band achter je staat die je steunt, muzikaal. En dat je dan meer in vorm bent om een optreden te doen. Maar de dag van vandaag is dat allemaal weggegaan.
1: Is ook moeilijk betaalbaar, hè, de dag van vandaag?
2: Ja, de orkesten had nog wel tijd te zien welk orkest je natuurlijk neemt. Neemt je een orkest die een grote artiest begeleidt, is dat natuurlijk heel wat duurder. Of gewoon orkesten uit de streek, die dus zich amuseren op huwelijksfeesten, gewone feesten en allemaal. Maar ja, dat is allemaal verleden tijd, ja.
1: Jij was zanger bij de Boomerangs. Speelde je ook een instrument?
2: Nee, ik heb wel mijn grootvader beginnen piano spelen, leren. Ik heb ook een tijdje gitaar gespeeld, maar ik heb dat nooit uitgeoefend op scène. Ja. Maar wel thuis, privé en allemaal. Een beetje gitaar en een beetje piano.
1: Ja, ja. Muziek is eigenlijk altijd de rode draad geweest in uw leven. Want niet alleen orkesten, niet alleen solo zingen, maar jij was ook actief bij vrije radio's, hè?
2: Ja, ik mag heel fier zijn dat ik die tijd heb meegemaakt. Dus zoals ik eerder zei, zong ik in mijn eerste periode van 64 tot 74 zeker. En plotseling heb ik dan stopgezet qua zingen. Maar niettemin blijf ik natuurlijk in de entourage van de muziek. Want ik ben ook voorzitter geweest van de Kurentse lokale omroep. Waar heel wat jonge artiesten die nu groot zijn, heb opgeleerd. Niet opgeleerd, maar toch een
1: kansen gegeven.
2: Een push gegeven. Denk maar aan Christophe, Helmut Lotti, Lindsay. Noem maar op, voor maar een enkele op te noemen. Maar het ene bij het andere, ik mag heel fier zijn, ik ben heel fier daarop, dat die artiesten de dag van vandaag, als je ze ergens tegenkomt, Luc Steno, Helmut Lotti, zoals ik eerder zei, en zelfs Samke Horis, wel, die zeggen, We hebben een klein beetje te danken. Toen wij toen begonnen waar we nu staan, je hebt ook een klein stukje van onze populariteit meegegeven.
1: Ja, en dat siert jou natuurlijk dat je zoveel gedaan hebt voor de Vlaamse artiesten. Hè?
2: Ja, ja.
1: Maar dan heb jij ook nog een speciale band met Salvatore Adamo. Hè?
2: Ja, dat is...
1: Want eigenlijk heb ik jou leren kennen als... Ik durf niet zeggen imitator, want je bent geen imitator van Salvatore Adamo. Maar je beschikt over een stemgeluid dat enorm goed aanleunt bij dat van Salvatore Adamo. En je brengt ook die nummers van Adamo. Van waar die verheerlijking voor Adamo?
2: Wel, het is begonnen in 1964. Dus de eerste keer dat ik hem zag was in de Cortina in Wevelgem. Waar we het voorprogramma toen met de band De Boomerangs. Hoorde jij mij zingen? Natuurlijk geen nummertjes van Adamo, maar hij zei tegen mij, je moet iets doen met die stem en liedjes brengen van mij als je ergens gaat optreden. Want die ligt een klein beetje in diezelfde toonaard en een beetje in die stembereik. En daarmee zei ik toen ik 20 jaar was, ja, we gaan dat wel in orde brengen. En ik heb dat zo laten in de kast zitten tot 2017. Toen zei ik op een dag... Wat zal ik nog moeten doen? En dan heb ik in mijn eigen gezegd... Wel ja, Adamo zei in die tijd liedjes van mij zingen. Ik heb dan een stuk of 8 in de opnamestudio gedaan, dus opgenomen. En die zijn je nog altijd te beluisteren op YouTube en andere sociale media.
1: Ja, ondertussen ben je ook geëvolueerd, want je zingt niet enkel nog de nummers van Salvatore Adamo. Je hebt de jongste jaren ook enkele singles opgenomen.
2: Ja.
1: Een heel ander genre natuurlijk. Van waar die overstap dan?
2: Wel, die overstap is gekomen. In het begin ging ik optreden onder de naam Stefano Zingt Adamo. De eerste keren dat ik die zalen mocht naartoe gaan om te zingen, zeggen ze, iedereen proficiat, dat is allemaal in orde. Maar de tweede keer als ik ging, zei de zaaluitbater al, een van de zaaluitbaters, je moet toch een klein beetje andere genre inbrengen, want iedereen houdt niet allemaal van Adamo.
1: Ja, en Adamo veroudert ook, hè, natuurlijk.
2: Ja, maar hij is er nog altijd.
1: Ja, maar die jonge generatie kent misschien niet meer Adamo zoals ze nu Stefano kennen.
2: Ja, maar dus ik ga toch meer gaan optreden, niet voor het jonge publiek, er zit jong publiek tussen, maar merendeel publiek hier, zoals hier in de Kippen. Dat zijn een klein beetje mijn genre van mensen die mij appreciëren, denk ik toch.
1: Je hebt een nieuwe single opgenomen.
2: Ja.
1: Vertel eens, Vamos Amore Mio Vamos. Ik dacht, is dat nu een Spaans nummer dat je hebt opgenomen?
2: Nee, dat is een Duitsstalig nummer van Simino Rossi. En ik heb dat opgevist van een zanger van Nederland. Klerk, het is een Spaanse titel, Vamos Amore Mio Vamos. En ik heb van Erik de Klerk, mijn producer van dit nummer, gevraagd om daar een eigen klank aan te geven. En natuurlijk geen een Duitse tekst, maar wel een Vlaamse tekst ervan. En ja, we hebben dat opgenomen, maar we hebben het uitgebracht in 2 keren. In 2024 hebben we het uitgebracht, maar het voldoet niet aan bepaalde mensen die zeggen, ja, het is allemaal goed, maar de muzikaliteit zit een klein beetje in de achtergrond.
1: Mm-hmm.
2: Oké, we hebben dat uitgebracht in september, dus in 2024. Er werd veel gedraaid op familieradio. De pers ging erop op in. Maar in 2026, dit jaar, in de maand maart, zei ik, wat moet ik nog doen voor dat nummer? Ik heb dan weer te raden gegaan bij Erik en ik zei, ja, een andere mixatie. Je heeft dat Hans uitgemixt en nu, hetgeen het nu zal brengen, is een groot verschil dan het uitkomen van die single in 2024.
1: Wel, we zijn er enorm benieuwd naar, maar ik zie daar jouw partner zitten.
2: Ja.
1: En jullie brengen ook nummers in duo, hè?
2: Ja, we gaan er eentje brengen op het vierde nummer. Het laatste nummer zal dat nummer zijn, Ik Ga Leven.
1: Mm-hmm.
2: Dat is ook een Hollandse hit geweest. En nog altijd, trouwens. En ook in België is dat een paar keer opgenomen. En we gaan er straks dan een eigen versie van maken.
1: Voilà. Stefano, wij wensen jou nog enorm veel succes met alles wat je doet. Uiteraard ook vooral in jouw muzikale carrière. En ik heb nog 5 vragen voor jou. Gewoon antwoorden. Kip of konijn?
2: Zegt u?
1: Kip of konijn?
2: Kip.
1: Pils of duvel?
2: Duvel.
1: Een avondje uit met Dana Winder of met Laura Lin?
2: Laura Lin.
1: Je gaat op vakantie. Zwembroek of boxershort?
2: Zwembroek.
1: Benidorm of Calpe?
2: Calpe natuurlijk.
1: En waarom vraag ik dat?
2: Omdat u naar Benidorm gaat. En we zijn afgesproken, als jullie in oktober en Benidorm zijn, gaan we zeker eventjes langskomen.
1: En niet alleen langskomen, trakteren, hè?
2: Ah, natuurlijk.
1: Ja, voilà.
2: Met een sangria.
1: Voilà. Beste mensen, een applausje voor Stefano.
0: Geen zomer zonder jou. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
3: De zonnigste muziek.
2: Je sais, tout est fini. J'ai perdu ta confiance, néanmoins je te prie de m'accorder ma chance.

Dankjewel. Nogmaals, een goeie namiddag. Ik ben heel blij terug hierbij te zijn. Hier in het domein De Kuppen. En we gaan er nog drie bij doen. Het tweede nummer is Memories of Summer. Het is een nummer dat uitgekomen is in 2023. Waarmee ook heel wat succes heeft gehad. En de tekst van dit nummer is ook van onze echte Paul Bruna. Memories of Summer.

Dankjewel. Memories of Summer met de Nederlandse tekst van Paul Bruna. Het derde nummer is mijn nieuwe single. Maar voordat ik deze breng, zie ik hier mensen die niet alleen voor mij gekomen zijn, maar voor Hans, de groep artiesten. Maar ik weet dat ze ook voor mij zijn gekomen. En ze komen uit Sint-Niklaas en ook uit het dicht bij de grens van Nederland. En dat doet me heel deugd dat die mensen van zover naar hier zijn gekomen, naar de kippen hier in Merken. Dat verdient toch een klein applausje. Dank u. En nu mijn nieuwe single. En laat ons allemaal meedoen, dat de luisteraars thuis ook kunnen horen welke ambiance er hier is op de kippen hier in Merken. Hier is mijn nieuwe single, Vamos Amor Mio.

Dankjewel. En nu het laatste nummer. En heeft ze een applaus, mevrouwtje Marisol Zeewand. We gaan er een duo nummertje van maken. En we vragen iedereen mee te doen, want het is een echt op-tempo nummer. Ik ga leven!

0: Hallo, met de Bunny Club.
1: Ah, zijn jullie al open?
0: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
1: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
2: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
2: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: The House Gold & Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold & Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
6: Jouw huis in waarde doen stijgen? Jouw gevel een nieuwe look geven? Energiebesparend isoleren? Het kan. Durieux renoveert en isoleert op maat en met kwaliteitsproducten. Daarnaast kunnen we ook jouw gevel uitbekleden, kaleien of schilderen. Durieux herstelt ook jouw balkon, behandelt betonrot waar nodig en voorziet een nieuwe en veilige balustrade.
2: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be. Durieux.be.
7: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
8: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractorpooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractorpooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maakt het ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Israël zou zich in ruil dan terugtrekken uit de Gaza. Hamas had dat akkoord al goedgekeurd, maar Israël doet dat dus niet. Snelle auto's verbieden voor jonge chauffeurs zal weinig effect hebben, zegt verkeersinstituut Vias. Mobiliteitsminister Krukke wil sportwagens en zo verbieden voor bestuurders die nog maar net hun rijbewijs hebben, maar Vias is niet helemaal overtuigd. Vias zegt ook dat amper 3% van de ongevallen gebeurt met krachtige auto's. Ons land gaat helpen om de grote natuurbrand in Nederlands Limburg te blussen. De vraag kwam van Nederland zelf. Ons land stuurt in totaal 25 brandweermannen en 6 brandweerwagens. De brand is inmiddels onder controle, maar het kan nog dagen duren voor alles volledig is geblust. Er zijn nog verschillende brandhaarden actief. Intussen woedt er een nieuwe brand in Duinen ten noorden van Den Haag. Als je nog een eclipsebrilletje zoekt om naar de zonsverduistering te kijken, moet je snel zijn, want de voorraden bij de opticiens slinken snel. Dat zegt de koepel van opticiens. Je hebt zo'n brilletje nodig om naar een verduistering te kijken van de zon, anders dan kunnen je ogen beschadigd raken. Je vindt die brilletjes bij opticiens en observatoria en in sommige apotheken en supermarkten. De zonsverduistering vindt plaats op 12 augustus rond 19 uur 's avonds. Het is avond afwisselend, nog wat zon en wolken met toch wel veel wind, misschien een bui. Maxima 28 graden, morgen zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer wat warmer.

0: Zo, beste luisteraars, thuis, beste mensen hier op het terrein van de kippen in Merkem. Wij zijn nog altijd bezig aan de vierde aflevering, de vierde editie van Familie Radio Zomert. We hebben ook vandaag weer een 12-tal artiesten. En de artiest die nu hier naast mij zit, zou je kunnen omschrijven als waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men André Lugowski tegen. Heeft gaan we een applausje, dames en heren.
1: Hoi, hoi.
0: André, waar jij ook gaat, overal kennen de mensen jou nog. Zeg eens, kijk, voilà, André. Hoe blijf je zo populair?
1: Ja, ze zeggen, oh ja, dit is die. Die was bijna dood. En een ander zegt,
0: Leeft
1: nog?
0: Ja, voilà. Ja.
1: Dat is een dubbele reactie. Ik dacht dat hij dood was.
0: Ja. Vertel eens, heel wat mensen kennen jou natuurlijk. We kennen jou van in die periode dat je begon zingen eigenlijk. Begonnen zingen, maar jij bent eigenlijk al lang bezig. Hè. Vertel eens, hoe is het allemaal begonnen voor jou? Hoe ben je in België beland en hoe is het allemaal begonnen, die zangcarrière van jou?
1: Ik was 17 jaar oud toen ik naar België gekomen ben. Het was in december van 99.
0: En jij sprak je toen Nederlands?
1: Nee, ik wist niet dat dat. Ik wist wel dat België bestond, maar ik wist niet welke taal dat jullie praten. Ik dacht Frans. Omdat bij ons stond het altijd Brussel.
0: Ja.
1: Je ne parle pas français. C'est très difficile pour moi.
0: Ja, ja. Maar dan heb je in heel korte tijd eigenlijk onze Vlaamse taal geleerd, hè?
1: Ik was een beetje verplicht en dan in 2007... ik was verplicht in het begin heel veel woorden leren kennen. Omdat ik moest naar middelbare school en dan naar hoger onderwijs. Bij hoger onderwijs leer je dat zeer snel. Je leert verschillende dialecten. Ik kan geen dialect praten, maar ik begrijp redelijk veel dialecten. Maar er zijn nog altijd woorden dat ik blijf kijken. Wat heb je in godsnaam gezegd? Nee, maar ik vind het wel leuk.
0: Je kent heel veel dialecten, zeg je. Je hebt een tijd lang in Oostende gewoond. Ik hoor dat je zegt dat je het nooit van mijn leven vergeten.
1: Waarschijnlijk Sule.
0: Sule, ja. Ja.
1: Sule. Taloren.
0: Ja. Sutte.
1: Utje Meule. Of ik hem ik slam toe. Ja, ik weet niet.
0: Ja, okay, maar je bent geslaagd.
1: Op school geleerd.
0: Ja, je bent geslaagd. Doe maar verder. Hoe is het allemaal verder verlopen?
1: En dan, ik was aan het denken, wat zal ik moeten doen? Of blijf ik verder in de kunstafdeling? Want ik wou architect worden.

0: En ik heb 5 jaar voor architect gestudeerd. Maar ik moest wel kiezen op een bepaald moment. Zal ik het wel verder doen? Of moet ik wel aan zangwedstrijd meedoen? En ja, de beslissing was blijkbaar heel snel gemaakt. En ja, ik probeerde nog die 2 dingen te combineren. Ik had juist een sollicitatie gedaan voor stage te doen één jaar in Valencia en 1 jaar in Beijing.
1: Beijing. Ja.
0: Maar ik van VTM mocht ik wel. Ik was verplicht om te kiezen.
1: Ja, je zegt VTM. Aan welke wedstrijd nam jij deel?
0: Ja, het was Idol 2007. Vroeger was de wedstrijd. Wedstrijd.
1: Ja, ja. En hoe is dat daar verlopen voor de mensen die het zich niet meer zouden herinneren, 2007?
0: In 2007, ik was 3e geworden, maar ja, ik heb enorme goede ervaring gehad. En zeer goede leerschool, zeer veel mensen, artiesten en BV's leren kennen. Het was elke dag lachen. We waren daar waarschijnlijk 6-7 dagen in de week waren op VTM.
1: Ja.
0: 'S morgens tot avond voor opnames te doen, leren praten, leren stappen, leren zingen. Ja.
1: En die generatie van jou in 2007, wie was er dan ook?
0: Het was Dean. Dean was eerste en Esther zelfs was tweede.
1: Ja.
0: En Esther begon zingen. Dean zingt ook af en toe, maar hij doet tegelijkertijd nog iets anders. Maar we bleven toch een beetje bezighouden. En ik was waarschijnlijk de enige die bleef de muziek constant bezighouden. Ja. Proberen iets anders zingen, op een andere manier zingen.
1: Ja. Na die wedstrijd is het eigenlijk allemaal goed beginnen lopen voor jou. Je hebt ook Europa rondgereisd, hè?
0: Ja, ik ben geweest in redelijk veel landen. Ik ben in Zweden, Oostenrijk, Duitsland, Nederland, Italië, Spanje, Noorwegen mocht wel ook optreden.
1: En allemaal in de grootste concertzalen.
0: Het is wel, ja, er waren geen kleintjes.
1: Ja,
0: En ik mocht in het begin zeker, ik mocht wel toeren dankzij manager van Helmut Lotti, Pieter Lund. Mm-hmm. En we hebben samen in Europa, ik denk rond, misschien ben ik aan het missen, maar ik denk 25 concerten samen gedaan. En,
1: mm-hmm. Met Helmut Lotti?
0: Niet samen, sorry. Ik moet juist zeggen, ik mocht in de koor zingen bij concert. En dan naar voren komen, 2 nummers zingen en dan terugkeren naar het koor.
1: Ja, maar het was toch een enorme reclame voor jou, hè?
0: Het was een zeer goede reclame en ervaring. En ja.
1: Je was nog heel jong toen je deelnam in 2007 aan Idol. Maar waarom die keuze voor dat genre muziek?
0: Waarom die keuze?
1: Ik kon even goed slagers gezongen hebben, hè?
0: Eigenlijk niet. Ik kan absoluut geen slager zingen.
1: Hmm? Ja, maar die keuze, waarom dan dat genre?
0: De keuze, omdat toen...
1: Als jonge gast, ja, niet voor de hand, zo'n genre muziek zou zingen natuurlijk.
0: Ik heb 5 jaar muziekschool gedaan in Wit-Rusland. Wit-Rusland. Daar mochten we constant naar klassiek opleiding. We waren verplicht naar klassiek opleiding volgen. Piano, gitaar, mm-hmm. Of klassiek zang. Niet gewoon zingen. Tralalalalala, maar wel.
1: Ja.
0: Toen was het leuk gedaan, maar de stappen moeten verder gezet worden. Ja. En ik was ook geselecteerd. Ik heb mijn examens gedaan voor de conservatorium in Warschau, in Polen. Ik was geselecteerd, maar ik moest wel naar België komen.
1: Ja.
0: En leven dan weer al veranderd. En ik heb gewoon voor de leutig heb ik wel 1 sollicitatie gedaan in Den Haag, in Koninklijk Conservatorium. En ik was daar direct ingenomen, maar ik mocht niks doen wegens gebrek aan Belgische identiteitskaart.
1: Mm-hmm.
0: En ik moest weer al terugkeren naar België. Ja, muziek tof, maar blijven tekenen, blijven studeren. Ik heb het wel gedaan. En dan één keer op verjaardagavond, we waren allemaal zeer goed.
1: Ja.
0: Gespaneerd. En een van mijn goede vriendinnen die zei: André, ja, ik weet, het is 3 uur 's nachts. We zijn allemaal goed dronken. Maar morgen om 8 uur ben je verplicht naar Antwerpen, in Antwerpen te zijn en 2 liedjes zingen voor Idol 2007. Maar je mag nog niemand vertellen. Ik zei, ja, oké, ik zal het nog niet vertellen, maar...
1: En je bent er geraakt?
0: Ja, ik ben direct naar huis vertrokken om nummer You Raise Me Up geleerd. En... ja, dan moest ik om 5 uur vertrekken en wachten. Ik ben daar op tijd geweest, maar ik moest wel wachten tot 8:30, denk ik. Mm-hmm.
1: Het is allemaal goed gelukt, het
0: Mijn
1: is allemaal goed verlopen voor jou.
0: Ontploffen.
1: We komen elkaar redelijk veel tegen. Ik zie jouw repertoire toch een beetje evolueren, hè? Want als ik kijk op een optreden van jou, dan breng je toch altijd... enkele nummers die de mensen niet onmiddellijk van jou zouden verwachten. En dan denk ik natuurlijk aan dat nummer dat ik het liefste hoor van jou.
0: Oostendse Wals.
1: Oostendse Wals, ja. Ja, dat is een niet onmiddellijke liedje dat we zouden verwachten van jou. Hè.
0: Dat, ja, het was gewoon voor iets op... Ja, ik wou iets doen, gewoon om te proberen. En het is op het strand van Oostende geboren. Maar ja, blijkbaar, het was een goed nummer.
1: Ja.
0: Allee, ik vind het goed... Ik heb het gemaakt.
1: Voilà, en ik vind het ook goed. Dus we zijn al met z'n tweeën die het goed vinden. Dus,
0: er zijn 2 mensen. Dus.
1: Voilà, ja. Wanneer mogen we nog een keer een single verwachten van jou?
0: Single verwachten?
1: Of een album van jou verwachten?
0: Album, het is iets anders. Maar single, denk ik toch, wil ik iets binnenkort inbrengen.
1: Ik denk dat ik er al iets van vernomen heb. Zou het kunnen? Ja. Nee, maar... André... Er is niemand die het gaat weten. Vertel het eens hier bij ons, bij Familieradio. Je schrijft zelf veel nummers.
0: Ja,
1: en je bent bezig aan een nieuw nummer, hè?
0: Ik ben
1: iets heel speciaals, hè?
0: Een heel nieuw nummer.
1: Allee, vertel het, kom.
0: Ik ben onlangs ook bezig met een nieuw nummer, want ik wou proberen een nieuw nummer schrijven. Zingen nummers, dat is altijd leuk. Maar als je kiest iets speciaals van je eigen of nummer dat je graag zingt, je kan het wel... zingen als de beste. En er zijn heel veel nummers die van jou houden, dat jij houdt als zanger, maar van de andere kant, er zijn nummers die jou als zanger niet leuk vinden. En eigenlijk, het is misschien raar gezegd, maar het is een keuze van 2 kanten.
1: André, je moest in de politiek geweest zijn. Je bent wel 2 minuten aan het babbelen over dat nummer, over dat project van jou. En we weten nog altijd niks. Vertel.
0: Ja.
1: Wanneer?
0: Wanneer de datum kan ik nog niet zeggen. Maar ik wil, wat kan ik zeker zeggen? Ik wil iets speciaals voor Kerstmis maken.
1: Mm-hmm.
0: Eindelijk. Ik moest zo lang uitstellen, maar ik weet nu goed en ik zal het wel doen.
1: Nederlandstalig of Engelstalig? Allee, dat mogen we weten, hè?
0: Ja, alle 2.
1: Aha, ja?
0: Dus 2 nummers zal komen.
1: Ah, ja. Is het een draagnummer of een vlugnummer?
0: Nee, dat is niet super traag en niet super, super snel. Dat is een zielverwarmd nummer. Waarschijnlijk Kerstmis Leeg of Christmas Sky. Of ja, ik ben al een tijdje met deze nummers bezig. Maar,
1: dus Kerstmis Leeg wordt de titel.
0: Ik wil het wel Kerstmis Leeg als toch een van de singles.
1: Ja, oké. Okay. We kijken er naar uit. We geven je...
0: Single. Niet een van de singles. Single. Eén nummer.
1: Wij wensen jou nog heel veel succes in alles wat je doet. Ik heb nog 5 vragen voor jou. Vooraleer je een paar nummers brengt voor ons. Mosselen of oesters?
0: Puree. Mosselen of oesters. Nee.
1: Mojito of Sex on the Beach?
0: Mojito.
1: Ja. Een avondje uit met koningin Maxima of met koningin Mathilde?
0: Hoi.
1: De koningin van België of de koningin van Nederland?
0: Ik zal veilig spelen, dan is het van Nederland lever.
1: Ja?
0: Koning van België, het is veel te dicht.
1: Ja, veel te dicht. Ja. Maatpak of sportief gekleed?
0: Sportief gemakkelijk gekleed.
1: Ja, voilà. Benidorm of Lloret de Maar?
0: Zeker Lloret.
1: Ja?
0: Ja.
1: Zeker?
0: Ja.
1: Ja? Waarom?
0: Ja, ik ben in Lloret al 7 of 8 keer geweest. Nee, niet meer. Bijna 10 keer geweest. Dit jaar zit ik weer al in Lloret de Maar. En in Benidorm nog nooit. Mm-hmm. Ik had Benidorm alleen maar van tv.
1: Tijd dat je eens mee had.
0: Benidorm Bastards. Ja. Alleen vandaag ken ik.
1: Oké. We geven hem daarvoor een applaus. André Lukowski.
2: Familie Radio Zomert. Een zomer lang vanuit de Kippen te Merken.

voordat ik mijn volgende nummer begin zingen, ik wil aan jullie iets vragen. Of dat, ik wil iets testen of dat iedereen kan zingen. Dus iedereen kan zingen, hè? Wie denkt dat niet iedereen kan zingen? Hand omhoog. Ik zal anders vragen. Wie denkt dat jij niet kan zingen? Hand omhoog. Iedereen kan zingen, dus ik hoef niks iets anders te zeggen. Ik wil gewoon vragen. Ik zal straks, bij de volgende nummer, ik zal iets uitproberen, ik weet het niet. Maar ik heb jullie hulp nodig. Ik zal iets zingen en misschien jullie zullen wel meezingen. In Italiaans. Ja, maar iedereen spreekt Italiaans. Spaghetti. Ik zal iets testen. La.

Bjorns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijekerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Gordon Casanova. Larissa. Ga je met me mee, dan staan we hier. Angelo Martinez. Yeah.

0: gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuijenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
5: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
6: Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
7: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. Drie generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
8: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: Familieradio Zomert. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna. Familieradio.
1: Een zomer lang met de vrienden van Familieradio. We zitten nog altijd op het domein van de kippen in Merkem. Beste luisteraars, we hebben onze volgende artiest bij ons. Geef hem een applausje, Axel Leen.
2: Dank u wel.
1: Axel, hartelijk welkom. We zijn blij dat je tijd vrijgemaakt hebt om bij ons te zijn hier bij Familieradio. Je hebt een nieuwe single.
2: Ik heb een nieuwe single.
1: Vertel eens over de nieuwe single van jou. Dans mee met mij is de titel ervan en die staat hoog in de hitlijsten. Hè. Hoe hoog?
2: Op nummer 1.
1: Ja, voilà, op nummer 1. Ja. Is het de eerste maal dat je op nummer 1 staat?
2: Nee.
1: Nee,
2: met welke single? Het is al enkele jaren geleden heb ik ook eens op 1 gestaan. En dan, ik denk in 2019, heb ik ook met een duet, destijds met Jennifer Breton, hebben we ook enkele weken hoog in de Ultra-Vlaamse top 5 gestaan.
1: Ja. Ja. Dans mee met mij, wat moeten de mensen zich daarvan verwachten?
2: Dans mee met mij is een cover van de wereldhit Achy Breaky Heart.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Ik treed af en toe op met live muzikanten en wij brengen al heel veel jaren dit liedje. En bij elk optreden is dat zo, ja, dat werkt aanstekelijk. En ik zat al verleden jaar met het idee van, ik wil daar ooit wel iets mee gaan doen.
1: Ja, ja.
2: Dus, maar ik wou er geen vertaling van maken, dus ik heb er een eigen tekst, ik heb zelf de tekst ook geschreven,
1: ja,
2: en er een moderner arrangement laten opmaken, ja, en voilà.
1: Een vraag die zijn dan natuurlijk, die zich altijd opdringt, is hoe kies je je nummers? Breng je dat eerst, zoals dat nummer nu, op het podium, kijk je of het aanslaat bij de mensen, en maak je er dan een single van, of...
2: Ik heb daar niet zo bepaald een schema voor of een bepaalde werking voor. Dit is nu gebeurd door het feit van, we weten dat dit werkt. Het is een nummer dat iedereen kent, dat nummer.
1: Mm-hmm.
2: Maar bij vorige singles heb ik dat dan niet gehad. Want mijn vorige single was een nieuw nummer. Dus het hangt er een beetje vanaf hoe de feeling ligt. Ja,
1: je bent ook al lang bezig natuurlijk.
2: Ja,
1: hè?
2: Ben al lang
1: hoe
2: bezig.
1: Is het allemaal begonnen voor jou?
2: Het is allemaal begonnen in 1991. Ja, dus al een hele tijd terug.
1: Inderdaad.
2: Ja.
1: 35 jaar geleden.
2: Is dat zo lang? Ja, volgend jaar 35.
1: Dat is een jubileumjaar, hè?
2: Volgend jaar 35 jaar. Ja, we gaan daar ook
1: 2026, dus...
2: Dat klopt.
1: Ja.
2: Dus ik had... Eigenlijk nooit de bedoeling om zanger te worden, maar vrienden van mij hoorden mij zo meezingen en die zeiden van, je hebt een mooie stem, je moet daar echt iets mee gaan doen. En ik zo van, ja, het zal wel. En op een dag, de gsm had ik nog niet, zoveel jaren terug, diezelfde vriend belde mij op en hij zei tegen mij, je mag blij zijn of je mag boos zijn op mij, maar ik heb jou ingeschreven in een zangwedstrijd.
1: Mm-hmm.
2: Ik heb daar dan aan deelgenomen met een akoestische versie van My Way.
1: Ja.
2: En ik won die wedstrijd en ik mocht dan een single opnemen. En zo is
1: het allemaal blijven lopen. Full CD, wat zegt jou dat?
2: Een full CD?
1: Ja.
2: Ik heb er eentje uitgebracht. Hè. In 2019 heb ik een full album uitgebracht.
1: Ja.
2: Ja.
1: En mogen we nog iets verwachten? Want je hebt ondertussen al heel wat singles opnieuw opgenomen.
2: Volgend jaar, 35 jaar, en dan gaat er wel iets...
1: Dan komt er een nieuwe
2: komt er iets
1: uit.
2: Aan, hè. Ja,
1: ja. Je zegt, ik heb zelf de tekst geschreven voor mijn nieuwe single.
2: Mm-hmm.
1: Is het de bedoeling dat je ook naar de toekomst toe teksten schrijft of muziek schrijft voor andere mensen?
2: Als mensen daar interesse voor hebben. Ik heb het al gedaan voor een paar collega-artiesten teksten geschreven. En, maar als artiesten mij vragen daarvoor... Dat ben ik altijd...
1: Ja,
2: ik ben beschikbaar daarvoor, absoluut.
1: Ja, ik heb het al met heel veel mensen gehad hier over Tien om te zien.
2: Mm-hmm.
1: Tien om te zien was jou niet vreemd, hè, vroeger?
2: Nee. Ik heb er een paar keer aan deelgenomen als muzikant van Wim Ravel nog, destijds.
1: Ja.
2: Was ik zijn toetsen.
1: Wijlen Wim Ravel. Ja.
2: En ik heb er ook een paar keer zelf aan mogen deelnemen, hè. Maar vele jaren terug. Ja.
1: Hoe kijk je nu, als deelnemer dan, van Tien om te zien, mm-hmm. hoe kijk je nu naar Tien om te zien, het verschil?
2: Oh, nu heb ik zo'n beetje het gevoel... Het is allemaal zo van hetzelfde groepje. Je raakt er moeilijk nog binnen.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik vind het een beetje jammer, want wij doen ook ons best om mooie producties op de markt te brengen.
1: Ja.
2: En als je... Ja, en tien om te zien, ja, als je op tv komt, je hebt qua naambekendheid, als je zo'n paar keer daarin kan komen, dan maar kijk, ja.
1: Ja. Uit die hele carrière van jou, wat is jouw mooiste herinnering?
2: Mijn mooiste herinnering was voor mij in 2012. Ik ben toen mogen gaan optreden in Londen op de Olympische Spelen in het Belgisch Huis.
1: Ja.
2: Ja, ik heb daar toen bijna een kleine maand ben ik daar gebleven. Ik heb daar 3 maal mogen optreden. Onder andere Helmut Lotti was daar ook.
1: En jij weet het waarschijnlijk niet, maar ik was daar ook.
2: Was jij daar ook?
1: Ja. Ik was daar niet om op te treden, maar ik was er ook.
2: Oh?
1: Ja, in het Belgisch Huis ben ik geweest.
2: Ben je daar geweest?
1: Ja, als je binnenkwam, rechts.
2: Ja?
1: Ja, hè?
2: Ja, ja, uiteraard. Ja, oké.
1: Okay, ja. Ja, tuurlijk. Ja, maar echt waar. Hè? En wat heb je daar dan gezongen?
2: Ik heb daar opgetreden met een Londense band. We hadden elkaar ontmoet. Ik had een optreden, weet ik nog vrij goed, in Dadizele, 15 augustus, het jaar ervoor. En die band was daar ook en we zijn aan de praat geraakt. En zo zijn wij gegroeid tot een paar optredens daar in het Olympisch Huis. Mm-hmm. Ja.
1: Je hebt ook een tijd in Spanje gewoond.
2: Ik heb een tijd in Spanje
1: gewoond. Je bent teruggekomen naar hier.
2: Ja.
1: Was het niet echt jouw ding daar? Of was er,
2: ik ben een beetje moeten terugkeren om gezondheidsredenen. Ik heb een paar operaties gehad, maar ik ben nu goed. Dus ça va.
1: Ja.
2: Ja.
1: Je organiseert ook zelf?
2: Ik organiseer ook zelf.
1: Vertel daar eens iets meer over.
2: Ik heb zondag laatst een eigen evenement gedaan in Menen. Barbecue met optredens. Het was een... Er zijn hier mensen die er waren. En het was een heel geslaagde namiddag. We gaan in de toekomst nog dingen doen. Onder andere 12 december een kerstconcert in de kerk van Marken. Dat is de gemeente waar ik woon.
1: Doe je dat alleen? Of,
2: Nee, er gaan nog enkele artiesten aan deelnemen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Als we jou nu bekijken, en we zagen jou 5, 6, 7 jaar geleden. Mm-hmm. Het is een heel andere Axel Leen die naast me zit. Hè. Je kunt natuurlijk vermageren, maar hoe hou je conditie op peil?
2: Goeie.
1: Ga je lopen, ga je sporten, minder eten, minder sleepen?
2: Ik loop af en toe wel een beetje. Ik doe thuis ook wel wat buikoefeningen. Zo. Elke dag wel een beetje.
1: Ja.
2: Ja, niet te veel, een minuutje of 10. Zo.
1: Ja, ja.
2: Maar dat doe ik wel. Ja,
1: ja.
2: Klopt. Ja.
1: En hou je dat vol?
2: Ik hou... Maar 10 minuutjes is zo snel gepasseerd.
1: Ja. We hadden het daar juist over jouw mooiste ervaring. Wat is jouw slechtste ervaring?
2: Oei.
1: Zijn er in die carrière van jou dingen waarvan je zegt... Potverdorie, dat wil ik in mijn leven nooit meer meemaken.
2: Oeh. Ja... Gaan optreden en niet betaald worden.
1: Ja.
2: Dat is ook al gebeurd.
1: Ja. Als er mensen naar een optreden komen van jou, wat mogen ze dan verwachten?
2: Van mij mogen ze... Mijn repertoire is heel gevarieerd. Ik breng zowel slager, ik breng Franse chansons, ik breng die evergreens als een New York, New York, Love is All. Enkele Spaanse liedjes, dan mijn eigen singles. Dus ja.
1: En wat zing je zelf het liefste van allemaal?
2: Ik hou wel van die evergreens, maar ja.
1: Frank Sinatra?
2: Ja, zoiets, ja. Frans chanson eigenlijk ook wel.
1: Mm-hmm.
2: En een beetje de klassieker, zoals een Nessun Dorma, en zo, die breng ik ook wel.
1: Oké, wij wensen jou nog enorm veel succes met de nieuwe single. We wensen jou heel veel succes volgend jaar met uw 35-jarig jubileum.
2: Okay.
1: We wensen jou enorm veel succes met alles wat je doet, ook met dat kerstconcert op... 12
2: december.
1: December, voilà. En ik heb uiteraard ook nog 5 vragen voor jou.
2: Oh.
1: Kip of kalkoen?
2: Kalkoen.
1: Gin of Bacardi Cola?
2: Gin.
1: Een avondje uit met Corrie Konings of met Sabine Hagedoren?
2: Doe maar Sabine Hagedoren.
1: Waarom?
2: Ik vind haar een interessante vrouw.
1: Ja.
2: Ik heb die al... zo in een paar programma's bezig wordt. En ik zou daar wel eens een avondje mee willen op stap gaan en babbelen.
1: Ja. Wie niet? Maatpak of sportief gekleed?
2: Oeh. Nee, maar sportief.
1: Slapen tot 6 uur, 's morgens of tot 10 uur?
2: Het hangt er vanaf wanneer ik in mijn bed zit.
1: Dames en heren, we geven een applausje. Axeline.
2: Dankjewel.
0: Familie Radio Zomert.
3: Bij ons ben je thuis.
0: Een zomer lang. Familie Radio.
2: We gaan er beginnen, dames en heren. Ze zeggen...

Applaus. Dankjewel. Zoals we net met Paul een beetje hebben besproken, heb ik sinds enkele weken een nieuwe single uit. En die staat deze week op 1 in de top 50 van Familie Radio. Dus ik ben er heel blij mee. Het is een leuke country song geworden. Dans mee met mij.

Dankjewel. Lieve mensen. Ook ik ben aan mijn laatste liedje gekomen voor deze namiddag. Ik zal het nog eens zeggen. Ik ben aan mijn laatste liedje gekomen. Maar we gaan er eentje afsluiten in het Engels. Met een van de mooiste liefdesliedjes ooit geschreven. Love is all.

0: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
1: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
2: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
3: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en feest- en trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jackie Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of

0: Familieradio Zomert. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna.
1: Familieradio's, 7 dagen op 7, 24 uur op 24. U luistert nog altijd, beste luisteraars, naar Familie Radio Zomert vanuit Merkem. Op het domein van de kippen in Merkem hebben wij vandaag 12 artiesten ontvangen. En de volgende artiest die hier klaar zit bij mij is iemand die ik eigenlijk niet meer hoef voor te stellen. Beste mensen, Wim Leys.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Wim, hartelijk welkom. We zijn blij dat je erbij bent. Je hebt een kanjer van een hit te pakken, hè?
2: Ja, Viens danser. Hè. Origineel gaat iedereen wel het liedje kennen onder de titel Les Sonlight des Tropiques. En ja, we dachten we gaan dat nummer eens in een compleet nieuw jasje steken.
1: Waarom precies dat nummer?
2: We waren eigenlijk op zoek specifiek naar een Franse klassieker. Hè, die we dan eigenlijk toch wel in die retro-stijl wilden ombouwen. Ik denk dat we ongeveer een jaar zijn bezig geweest om dit nummer zo te krijgen. Blijven zoeken, blijven veranderen. Die electro-swing die erin zit.
1: Je hebt het ook opgenomen op een heel speciale locatie. Hè?
2: Ja, de videoclip is opgenomen in Polen.
1: Ja. Ja.
2: Omdat we specifiek naar dansers op zoek waren die electro-swing kunnen dansen. En dat vind je eigenlijk bijna nergens in Europa.
1: Misschien even uitleggen aan de luisteraars en de mensen hier. Wat houdt dat precies in?
2: Wat is electro-swing? Dat is eigenlijk een beetje een mix van, ja, hoe moet ik het zeggen, de muziek van de jaren 20, 30. Verweven met de hedendaagse sound. En dat zijn eigenlijk hele jonge dansers die daar hun eigen ding op gevonden hebben. Ik kan het niet, hè. Ik kan het niet.
1: Ik wou juist zeggen, jij bent een springende.
2: Ja, dat wel, maar...
1: Als we jou zien op je optredens, als we je zien in de clips. Ja. Maar daar zie ik jou niet onmiddellijk doen wat dat zij doen.
2: Ja, dat was ook onmogelijk. We hebben een paar dingetjes samen geprobeerd, maar... Ik heb het toch maar aan hen gelaten. Mm-hmm. Zij zijn de professionals, hè.
1: Ja. Je bent een podiumbeest. En eigenlijk het podium is meer dan podium voor jou, want er is ook een tijd geleden iets speciaals gebeurd op het podium. Hè? Want wat heb je gedaan op het podium?
2: Ah, mijn vrouw ten huwelijk gevraagd.
1: Ja.
2: Ja. Ja, maar ondertussen zijn we al getrouwd natuurlijk. Hè? Dus dat was tijdens...
1: Was dat echt de bedoeling dat je dat wilde doen op het podium?
2: Ja, dat wou ik echt doen. Het was een speciale dag. Ik vierde toen 20 jaar Wim Leys. En dat was in Erpenmeer, in Emotia. Mm-hmm. Prachtige zaal. En ik had daar ooit eens gevraagd, als ik u ten huwelijk vraag, moet het dan intiem zijn? Of wil jij dat echt zo groot, met veel mensen bij? Oh, pak maar groot, zei ze. Maar dat had ze natuurlijk niet verwacht. En meteen na het huwelijksaanzoek kwam Gary Egger het de allermooiste zingen. Dus dat was wel... ik krijg er nog altijd kippenvel van. Ja. Ondertussen zijn we 2 jaar getrouwd.
1: Emoties in Emotia. Zo noemen ze dat.
2: Wauw.
1: Ja. Je staat ondertussen meer dan 25 jaar op het podium. Hoe is het ooit begonnen voor jou?
2: Ja, het is ooit begonnen met de jongensgroep. Ik weet niet of de mensen die nog gaan kennen, maar in 1997 ben ik lid geworden van Boys Band. Mm-hmm. En dat was een beetje de tegenhanger van Get Ready. Oh. Hallo? Ja, de tegenhanger van Get Ready en Enzo, met Filip. En van 1997 tot 2000 ben ik daar lid van geweest. Moet ik veranderen?
1: Oké, okay, ja.
2: En voilà, en dan ben ik na 3 jaar solo gegaan. Ik dacht van, ik ga mijn eigen ding doen. En ondertussen, Paul, zijn we hier al 25 jaar verder. Wat gaat het snel?
1: En nog altijd heel veel zin in optredens?
2: Ja, nog altijd. Als ik dit niet moest hebben, dan denk ik dat ik... dat mijn geluksfactor met de helft verdwijnt.
1: Ja, je bent ook een tijd lang presentator geweest, hè?
2: Juist, bij Radio 2.
1: Ja, niet met de eerste, de beste, op Radio 2. En dat was met een Radio 2-icoon, met Ro Burms. Hè?
2: Ro Burms, ja.
1: Vertel eens aan de mensen, wat deed hij daar dan?
2: Ro Burms is inderdaad een radio-icoon die

0: vele jaren voor Radio 2 gewerkt heeft en het gekende programma De Zondagsclub heeft gepresenteerd. En dat was bijvoorbeeld met Johan Verstreken, vervolgens met Niels William en dan waren ze op zoek naar een nieuwe co-presentator. Heb ik daar auditie voor gedaan en voilà, heb ik dat toch ook 3 jaar mogen doen. Ja. Onder de beste omstandigheden en ro, amai, petje ja. af. Hè. Ja,
1: alweer,
0: ja, absoluut.
1: Alweer een ervaring.
0: Ja, ja.
1: Vlaanderen zingt, ja. Jij maakt daar ook deel van uit. Hè?
0: Ja, Vlaanderen zingt dat ook al ondertussen meer dan 20 jaar. Wij toeren door heel Vlaanderen, meer dan 40 steden. En ik mag daar heel vaak, want we kunnen natuurlijk, we zitten soms op 6, 7 plaatsen tegelijk op één avond. Dus een van die plaatsen doe ik dan met mijn liveband, de opening of het voorprogramma.
1: Ja, ja. Ja. Ik vraag het aan heel wat artiesten die hier bij ons komen. 10 om te zien. Vroeger, nu, wat is jouw mening daarover?
0: Wel, vroeger was ik erbij en nu niet. Hè. Dat is het grote verschil.
1: Was die 10 om te zien ook voor jou ergens een springplank?
0: Ongelooflijk. Om te beginnen met Boysband, dat stond wekelijks op onze agenda, opnames. Ja, dat was gewoon vaste opname, die en dag. En dan in 2001 ben ik solo gegaan met het liedje Elk zijn eigen gang, dat ik straks ga brengen nog. En dat was mijn springplank. Ik heb daar elke zomer mogen mijn liedje brengen en gevoelde echt die verkoop van dat liedje stijgen, de bekendheid. Dus we zijn dat helemaal kwijt en dat is jammer, ja. Mm-hmm.
1: Ja. Ja. Uit die lange carrière van jou, meer dan 25 jaar, is er nu één moment waarvan je zegt, dat springt eruit, dat was nu echt het moment van Wim Leys.
0: Wel, hetgeen dat ik daar juist zei, die 20 jaar die ik gevierd heb, zo met mijn liveband in Emotia. Vorig jaar heb ik mijn 25 jaar gevierd, aan de kust, open lucht. Zo telkens om de 5 jaar, dat is mogen vieren. Ik heb dat ook op mijn 10 jaar, mijn 15 jaar. In goede gezondheid, dat zijn voor mij mijn hoogtepunten. En alles daartussen is ook zo schoon, Paul.
1: Ja, je doet een beetje van alles, hè, want er is ook een project Lens en Leys.
0: Ja, dat is samen met mijn copijn Matthias Lens. Die kennen de mensen wel, hè, met zijn accordeon. Dus Lens en Leys, dat is gewoon een vrolijk duo die heel veel ambiance maakt en wij amuseren ons rot. Wij zingen niet anders dan gekende Nederlandstalige klassiekers. Dat gaat van Bart Keil tot wat nog allemaal. Ja. Willy Sommers zit erbij. Ja. Ja. Zo dingen die ik eigenlijk normaal niet doe bij een optreden, dat kan met Matthias allemaal.
1: Ja.
0: En dat is heel fijn om met twee op het podium te staan.
1: Mm-hmm. Ja. Ja. Als je nu zelf gaat optreden, je zegt, we brengen met Matthias Lens andere nummers dan tijdens een optreden van mezelf. Wat mogen de mensen dan verwachten van muziek die jij brengt op een solo optreden?
0: Als ik solo optreed, dan is dat toch vooral die retro-stijl, maar daar zit natuurlijk ook veel ambiance in. Er zit veel ambiance in. Mijn motto is een beetje 0% slager, 100% ambiance.
1: Mm-hmm.
0: Ja? Ja. En Peter Koelewijn, kent u allemaal, daar zit een mooie medley in. Dus die retro, die rock and roll, een twist medley zit daarin. Allee, enfin, evengoed, wat zullen we drinken? Dat ik vorig jaar als single heb uitgebracht.
1: Ja.
0: Dus echt ambiance, maar niet per se altijd met slagermuziek.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wat wil je nog bereiken?
0: Oh, ik wil vooral, zoals ik daarnet zei, gezond blijven. Hè, want ja, het is toch altijd, ik ben 50 jaar geworden. Het is toch een beetje, ja, het klokje tikt. Dus ik hoop dat ik dit allemaal nog onder goede omstandigheden mag blijven doen. En natuurlijk, als er nog een nummer 1 of 10, dan mag er nog wel in zitten. Hè.
1: Voilà. Je mag niet zindelijk zijn, het
0: leven. Nee, voilà.
1: Ja, voilà. En dan hebben we nog één vraag. Een vraag die heel wat mensen zich waarschijnlijk afvragen. Dat goedje van jou.
0: Ja.
1: Vertel eens.
0: Goh, dat is eigenlijk begonnen toen ik in die retro-stijl begon te zingen. Waren wij in de winkel kledij aan het zoeken voor. We moesten een fotoshoot doen voor dat album. Hè. En die verkoper die zei, zet eens een hoedje op. En wij dachten, ja oké, okay, dat is tof, dat is herkenbaar.
1: Het is een handelsmerk van jou.
0: Het is een handelsmerk. Worden, we hadden ook nog de Robbie Longo. Hè.
1: Ja.
0: Ah, ik heb die onlangs gezien zonder hoed. Ik liep hem voorbij. Dus zo herkenbaar is dat. En we zijn... dingen ook, hè. Hoe heet hij nu weer al? Hij presenteert bij Radio 2 nu. Hij heeft ook een hoedje. Brahim.
1: Ah, ja.
0: Hij had een hoedje. Nu niet meer, hè. Ja. Voilà, de, meer zit daar niet achter.
1: Ja, je zegt, ik kom er op je longo tegen zonder goed en ik herkende hem niet meer. Ik denk dat er heel veel mensen zijn hier, de luisteraars kunnen natuurlijk niet zien, dat er heel veel mensen zijn die jou een keer zouden willen zien zonder goedje ook.
0: Oh, maar geen probleem, volassen. Je zou mij voorbij lopen, hè? Ik weet het wel. Maar soms doe ik dat dus, hè, als ik ergens moet optreden en dat is in een tent of zo, ik heb gedaan... Dan doe ik dat hutje af en dan kan ik zo nog eens naar de andere artiesten kijken. En iedereen laat me gerust.
1: zo ja. Moet dat zijn. Ja. Wim, wij wensen jou nog enorm veel succes. Wij wensen jou zelfs nog meer dan 10 nummer 1. Nummer 1 singles.
0: Dank u wel, Paul.
1: Waar wil je binnen 10 jaar staan?
0: Oh, dat is echt zo'n moeilijke vraag altijd. Van, ja, wat wil je staan? Ik wil ik nog wel een keer in 10 om te zien komen.
1: Hè? Wel, mag ik er een keer van spreken?
0: Wat bij is
1: dat? Dat is goed. Ja,
0: is goed. Okay. Ga jij dat regelen?
1: Ja. Mag ik dat voor kijken?
0: Oké, ça va.
1: Oké. Ik heb nog 5 vragen voor jou. Oh. Gewoon antwoorden zonder nadenken. Vis of vlees?
0: Vlees.
1: Porto of Martini?
0: Porto.
1: Een avondje uit met Belle Perez of met Marina Walli?
0: Papmo Marina. Is een toffe. Jawel.
1: T-shirt of hemd?
0: Hemdje.
1: Remco Evenepoel of Wout van Aert?
0: Evenepoel?
1: Voilà, de vraag zijn gesteld.
0: Is dat goed?
1: Hem... Ja, ja, dat is zeker goed, ja. Uiteraard. We geven hem nog een dag van applaus, beste mensen. Wim Leijs.
0: Merci.
2: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.

Dank jullie wel. Jullie zitten al een paar uurtjes, denk ik, hè? Heb je nog een beetje energie over, dames en heren? Voor mij? Ja, hè. We gaan nu even terug meenemen naar 2001. Ik heb daar net aan Paul verteld. Toen begon het met mij allemaal. Met dat ene liedje waarvan u hopelijk het refrein nog kent. Een heel gekend refreintje. En het heet Elk zijn eigen gang. Gaan jullie mee naar die tijd? Ik vroeg, gaan jullie mee naar die tijd? Oké, hou jullie klaar? Handjes in de lucht. Want we gaan zwaaien.

dat ik toch nog om je geef. All right. Bedankt om zo goed mee te zingen. Dat is altijd plezant. We gaan eens eventjes, dames en heren, want die armen die moeten wel los, hè, als ik hier zo al een paar uren zit. We gaan eens eventjes een vrolijk liedje op u loslaten. Een liedje van mezelf, dat u misschien wel eens gehoord heeft op MenTV of beluisterd heeft op familieradio. Dat kan allemaal. Wat heb ik daarvoor nodig? Dat is eigenlijk ook uw rechterhand. We gaan eens eventjes testen. Steek het maar in de lucht. Uw rechterhand. Wanneer het refrein komt van het volgende lied, gaan we dat rechterhand in de lucht steken. En dan gaan we daarmee zwaaien op het tempo van het lied. Oké? Dit is het refrein. Luister. Handje. Doei!

0: Wim Lijs. Familie
1: Radio. Zo dadelijk bij Familie Radio.
2: Familie Radio komt opnieuw naar je toe met Familie Radio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familie Radio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54. 50-40-48. Vier de zomer op vrijdag met Familie Radio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familie Radio. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Familie Radio Zomert. Artiesten, bekende Vlamingen. Een zomer lang vanuit de kippen te merken. Familie Radio.
1: Je hebt de hele eind moeten rijden om naar hier te komen, hè, want ik heb daar juist gevraagd. Ik wist niet meer juist van waar dat Tina Rosita was, beste mensen. Zij komt uit hout halen.
2: Ik ga elke dag ga ik hout halen. Dus,
1: voilà, hoe lang heb je erop gereden?
2: 2 uurtjes.
1: 2 uurtjes, ja. Wow, dat ging nog.
2: Och, ik ben gewoon eigenlijk.
1: Ja, voilà. Moet je ervoor over hebben om naar Familie Radio te komen, natuurlijk. Hè. Ik heb dat juist gevraagd, hoe lang ben je al actief in de showwereld? Ja. Maar heb je ook zo'n idee hoeveel singles of albums je al hebt opgenomen?
2: Oh, dat zijn er een heleboel. Ik denk dat ik bij de 350 liedjes op plaat en cd heb. Dus,
1: ja, schrijf je ook nummers zelf?
2: Nee, dat... Nee. Wie? Dat zit nu in mijn vingers.
1: Ja, en wie was dan meestal de persoon die de nummers schreef voor jou?
2: Ja, dat was Johnny Blanco in de tijd. En Nico Gomez, Johnny Hoes, die heeft er een paar geschreven. Maar de laatste tijd was dat meer Marie-Louise eigenlijk.
1: Ja, Marie-Louise die er spijtig genoeg niet meer bij is. Ja. Ja. Jij hebt in het verleden had jij een heel hechte band met Wiltura, hè?
2: Klopt.
1: Vertel eens die geschiedenis tussen jou, die relatie tussen jou en Wiltura.
2: Ja, dat was heel mooi. Maar eigenlijk niet zo lang, want ik heb eigenlijk dankzij Wil heb ik dus de eerste producer mogen kennen. En dat was Nico Gomez, de vader van Remo van het Groene Woud. En dan is Wil zo stilletjes aan op de achtergrond geraakt. Dus ik ben bij hem naar de studio geweest, dus de Madeleine studio in die tijd.
1: Ja.
2: En en verder heb ik eigenlijk heel weinig contacten met hem gehad. Met zijn moeder heb ik er meer gehad.
1: Ja.
2: Dus,
1: ja. Je hebt zoveel meegemaakt in jouw carrière. Is er nu één moment waarvan dat je zou kunnen zeggen, kijk, voilà, dat is nu echt eens het moment uit mijn loopbaan geweest?
2: Ja, dat waren vooral de concerten met Koos Alberts. Dat heb ik 3 jaar gedaan. En verder, ja, waren het allemaal bijna leuke momenten.
1: Ja, dus, je bent 52 jaar actief in de showwereld. Ja. Stel, je mag opnieuw beginnen. Zouden er dingen zijn die je anders doet dan dat je nu gedaan hebt?
2: Nee, ik denk het niet. Ik ben echt geboren voor de muziek, voor in de showwereld te zijn. Dus ik bedoel, maar ik kan niks anders.
1: Ja. Geboren voor de muziek, geboren voor de show. En jij hebt ook zo je eigen genre natuurlijk, hè? En daar blijf je echt aan trouw. Vertel eens, welke soort muziek of welke nummers breng je tijdens een optreden?
2: Wel, tijdens de optredens doe ik een beetje van alles. Zing ik zowel Nederlandstalig, Engelstalig, Frans, Duits, Italiaans. Dus zo'n beetje van alles. En mijn echte stijl, dat is eigenlijk het levenslied.
1: Het levenslied, hè? Ja. In Nederland was er de zangeres zonder naam.
2: Klopt.
1: Soms wordt hij wel eens vergeleken met de zangeres zonder naam qua muziek natuurlijk. Ja. Heb je de zangeres zonder naam ooit ontmoet?
2: Nee, die kans heb ik nooit gekregen.
1: Ja. Heb je er spijt van?
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, want je bent niet alleen ook, of je trad ook niet alleen op in Vlaanderen. Je trad ook heel veel op in de onsomringende landen. Hè. Vertel daar eens iets meer over.
2: Wij hebben jaren artiesten gestuurd naar Spanje. In de tijd naar Tormolinos.
1: Ja.
2: Ja, ik denk dat de meeste artiesten die er wel waren, dat was de Nederlandse artiesten. We hebben ook een paar Belgische artiesten gestuurd. Maar ik heb dus ook opgetreden op, in Duitsland, in Spanje dus. En overal zo'n beetje.
1: Mm. 10 om te zien?
2: Nee, nooit.
1: Nooit?
2: Nee.
1: Spijt van?
2: Nee, eigenlijk niet.
1: Kijk je nu naar 10 om te zien?
2: Nee, eigenlijk niet zo. Je moet ook de tijd hebben natuurlijk, want ik zit met heel veel optredens. Maar ik vind het zonde als ik al die verhalen hoor dat van die artiesten van vroeger, dat die niet meer bij zijn. Oké, er moeten nieuwelingen zijn, daar sta ik volledig achter. Maar ik vind de meeste artiesten toch een beetje in de vergeethoek zijn geraakt.
1: Ja, ik ga je leeftijd niet vragen. We weten dat je 52 jaar actief bent. Ja. Dus ben je ietsje ouder dan die 52 jaar.
2: Klopt.
1: Je doet nog altijd enorm veel optredens.
2: Ja. Ja.
1: Heb je dan ooit eens een moment als je moet gaan optreden dat je zegt, verdorie, vandaag heb ik geen zin?
2: Nee, eigenlijk heb ik dat nog nooit gehad. Dus ik was ontzettend blij dat ik naar hier mocht komen. Dus als ik al die blije gezichten zie.
1: Ja, en we zijn blij dat ze hier zijn natuurlijk. Ja, voilà. Je hebt in die periode, in die 52 jaar, heb je ook heel wat collega's ontmoet. Zijn er mensen die jou bijblijven, waarvan je zegt, dat is nu iemand waar ik de beste herinneringen aan overhoud, of die echte vrienden gebleven zijn van jou?
2: Ja, onder andere Luc van Meeuwen.
1: Ja.
2: Ben ik nog altijd bevriend mee. Heel goed zelfs. En jij natuurlijk ook, hè?
1: Mm-hmm. Ja.
2: Dus Paul. ik heb met heel veel artiesten heb ik een goede band. Met Corrie Konings heb ik een goede band. Marian Weber heb ik ook nog een band. Ja.
1: Is er nu iemand waarvan dat je zegt, daarmee wil ik nog een duet opnemen? Niet onmiddellijk?
2: Niet onmiddellijk, nee.
1: Ja,
2: nee.
1: Maar als ze het vragen...
2: Ja, dan zou ik het wel doen.
1: Ze zien er goed uit, ja. Ze zingen goed, dan zeg je ja.
2: Ja, tuurlijk.
1: Ja, oké. Okay, voilà. Wij wensen jou nog... Hoe zit het trouwens met die werk van jou?
2: Wel, er is een single uit. Maar die heeft het niet zo goed gedaan als dat ik gedacht had. Maar ja, dat kan natuurlijk altijd.
1: Ja.
2: Maar ik heb dus een heel leuk... dubbel album uitgebracht.
1: Mm-hmm.
2: En daar ga ik nu een paar liedjes uitbrengen.
1: Wel, we zijn heel benieuwd naar die nummers uit jouw nieuwe dubbel album. We wensen jou nog heel veel succes in alles wat je doet. We hopen dat we jou hier nog op het domein van de Kippen heel veel jaren terug mogen zien. En ik heb 5 vragen voor jou. Ja. Gewoon antwoorden zonder nadenken. Rode kool of spruitjes?
2: Spruitjes.
1: Gin of spuitwater?
2: Spuitwater.
1: Een avondje uit met koning Philip of met prins Laurent?
2: Met Laurent.
1: Waarom?
2: Ik vind hem gewoon sympathiek.
1: Ja, dus, voilà. Ja, strandvakantie of skivakantie?
2: Strandvakantie. Dat zit er niet zo bij mij in om in de zon gaan te liggen. En skiën, dat is ook gevaarlijk nu op mijn leeftijd. Dus vakantie in eigen land. Eigenlijk.
1: Ja, voilà, dat is ook belangrijk. En de laatste, een korte rok of een kleedje?
2: Ja, een lange broek natuurlijk.
1: Een lange broek.
2: Ja.
1: Geef haar een dame applaus. Tina Rosita.
2: Dank u wel.
0: Familie Radio Zomert. Een zomer lang vanuit de Kippen te merken.

0: Dankjewel, dankjewel. Hebben we er nog een beetje zin in?
1: Ja!
0: Hoeveel?
1: Heel veel.
0: Heel veel? Oké, okay. Dan stel ik voor dat we onze geburen een arm geven. Ook al is het warm, we kijken er niet naar en anders doen we gewoon iets uit. Ja? Oké, okay.

0: Hallo, hallo. Ik ben Maaike Vennis. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek van Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer toe vol vrolijke muziek. En luister gezellig mee met Familie Radio.
2: Hallo, hier Phil Kevin. Genieten van een mooie zonnige dag. Dat is zomer. Zomer bij Familie Radio.
3: De zon.

We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

In Bredene is een 64-jarige man om het leven gekomen na een aanrijding door de kustram. Volgens het parket van West-Vlaanderen gebeurde het ongeval op een oversteekplaats. Op de tram raakte niemand gewond, maar het tramverkeer was een tijd lang zwaar verstoord. De twee mannen die vorige week betrokken waren bij een zware vechtpartij in het Brusselse metrostation Beurs blijven in de cel, dat zegt de raadkamer. Het slachtoffer werd toen zwaar toegetakeld na een ruzie over een sigaret. Hij verkeert inmiddels niet meer in levensgevaar. De drone die gisteravond werd aangetroffen op de luchthaven van het Duitse Leipzig was effectief.

0: Marleen Reusser werd tweede en behoudt de gele leiderstrui. Tot het weer vanavond en vannacht klaart het overal op. Het koelt af tot 16 graden. Morgen starten we zonnig, later verschijnen meer wolken bij maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het opnieuw zonniger en ook weer wat warmer.
1: Familieradio zomert. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna. Familieradio.
2: Een zomer lang met de vrienden van Familieradio. Beste luisteraars thuis. U luistert nog altijd naar Familieradio zomert. En hier mensen op het domein van de kippen in Merkem. Wij hebben een heel charmante verschijning bij ons. Zoals vorige week hebben wij ook iemand heel speciaal. Ik ga ze niet laten zingen, maar ik ga ze wel heel veel laten vertellen over haar leven. Stefanie Delft.
3: Goedemiddag iedereen.
2: Hartelijk welkom. Stefanie, ik zie het aan jouw lint, want jij bent finaliste van de modellenwedstrijd Pose and Performance. Vertel eens aan de mensen, wat moeten ze zich daarbij voorstellen? Het is niet echt een misverkiezing. Nee. Wat is het dan wel?
3: Pose and Performance staat vooral voor je zelfvertrouwen een boost te geven. Wij hebben ook een academie. Voor kindjes vanaf 6 jaar kun je ook al inschrijven. We hebben ook vanaf volgend jaar een modellenbureau. En we gaan ook nog internationale verkiezingen doen naar het buitenland.
2: Als je zegt internationale verkiezingen, wat moeten we daarbij inbeelden? Het is niet een misverkiezing. Wie, als de persoon die die verkiezing wint, wat staat er te wachten?
3: Bij ons werken we met een top 4. Dus er kunnen 2 heren, 2 dames winnen. Er kan ook een heer of 3 dames zijn. En de heer of de 2 heren of de heer en de dame kan een reis winnen naar Portugal.
2: Je bent natuurlijk zomaar in die finale terechtgekomen. Wat is er aan vooraf gegaan?
3: Vooraf heb ik een jaar lang de wedstrijd gevolgd, want het is nu nog maar de 2e editie en dat sprak me eigenlijk echt wel aan, want ik wou wel een keer verschil weten tussen een misverkiezing en een modellenwedstrijd.
2: Oké, dan zijn we nu bij die misverkiezingen aangeland. Jij hebt vorig jaar meegedaan aan de verkiezing van Miss Eligence.
3: Ja, dat klopt.
2: Zeg ik het goed zo?
3: Ja.
2: Ja. En daar was je de 2e eredame.
3: Ja, ik heb 2 jaar geleden me ingeschreven voor Miss Elegance. En voor mij was dat gewoon als een nieuwe ervaring. Maar ook niet voor te zeggen van ik wil dat hier winnen of ik wil in de top 3. Dat was gewoon iets speels van ik zie wel wat ik uitkom.
2: Ja, maar u werd wel natuurlijk 2e eredame.
3: Ik werd 2e eredame.
2: En u werd niet alleen 2e eredame, want u werd ook Miss Sympathie.
3: Ik werd inderdaad ook Miss Sympathie. Dat waren mijn medefinalisten. Mochten wij allemaal een naam op een blaadje schrijven en daar kwam ik dan uit.
2: Oké, ik weet, het is een moeilijk onderwerp dat ik nu ga aansnijden, maar ik heb het gepikt uit een van jouw citaten. Jij zei, op schoonheid staat geen leeftijd. Allee, we weten allemaal, je ziet er nog formidabel goed uit, maar je bent geen 18 jaar meer, hè?
3: Nee, de meeste verschieten als ze mijn leeftijd horen.
2: Ja, je moet je leeftijd niet zeggen, dat gaan we niet verklappen. Maar toen je deelnam vorig jaar aan die misverkiezing, was jij de oudste, hè?
3: Ja, dat klopt. Ik was de oudste deelnemster.
2: Ja. Je bent ook al mama?
3: Ja, ik ben mama van een zoontje van 5.
2: Ja, en hoe is zijn de reactie als deze mama daar ziet verschijnen met dat lint aan, met op die rode loper?
3: Mijn zoontje zei nu al van, ik hoop, zegt hij, dat jij terug naar huis komt met een kroontje, want mijn mama is de mooiste.
2: Ah. En wel, ik moet jouw zoontje enorm veel gelijk geven.
3: Dank u wel.
2: Ja, jij had weinig ervaringen in misverkiezingen toen je vorig jaar deelnam, hè?
3: Ja, dat klopt.
2: Het was de eerste maal?
3: Ik had 10 jaar geleden al meegedaan aan een plaatselijke misverkiezing. Toen was ik 4e van een finalisten of 12. En toen ben ik daar een beetje uitgestapt, dat ik ook zei van dat was zo kleinschalig en ik wil wel meer. En daarom kwam Miss Elegance dan op mijn pad en ik zei van alles meenemen wat je kan.
2: Ja, voilà, dat is zo. Ik las ook in iets wat jij zelf gezegd hebt. Ik heb eraan deelgenomen, want er was geen bikini- of lingerie-defilé aan deze wedstrijd.
3: Dat klopt.
2: Loop je niet graag in bikini?
3: Ik heb 2 jaar geleden ging je mij nooit niet zien op het strand in een bikini. Ik had daar heel veel complexen over.

0: over, over mezelf. Ik vind ook, het is niet omdat je maatje 34 of 36 hebt, dat je ook geen complexen kan hebben. Iedereen kan dat hebben. En ik heb nu al enkele malen dit jaar bikini defilés gelopen. En ik vind dat echt wel een boost voor mezelf, dat ik nu zeg van...
1: Dat je durft.
0: Na 2 jaar, chapeau.
1: Voilà. Ja, allez, voilà. Chapeau, inderdaad. Die verkiezingen, is dat eigenlijk een beetje een verwezenlijking van een kinderdroom van jou? Toen je kind, wat wilde je worden toen je kind was?
0: Ik wou als kind graag kapster worden, maar ik had... ik stond graag voor de camera. Mijn mama kan dat ook wel beamen. En ik heb dat mogen meedoen aan een wedstrijd aan mijn 7 jaar. En ik was dan het mooiste kind van België.
1: Amai. Ja. We ziet er nog altijd goed uit, hè. Ja. Heb je nu spijt dat je niet vroeger begonnen bent met dat modellenwerk?
0: Ja, dat wel.
1: Ja, want je doet eigenlijk al heel veel modellenwerk, hè?
0: Ja, heel veel. Ik heb nu deze week ook een hele drukke planning gehad. Binnenkort, maandag, hadden wij een videoclipopname voor Tamara en Tom, voor hun nieuwe song. Mm-hmm. En er staat nu al op mijn modellenpagina een kleine sneak peekje ervan op. En volgende week of binnen 2 weken komt ook die videoclip online.
1: Ja, stel, je wordt ontdekt... Je hebt de kans om naar Italië te gaan, naar Parijs te gaan als model. Je zit natuurlijk thuis met die zoontje. Wat doe je dan?
0: Ik zou hem meenemen.
1: Ja, inderdaad. Je doet ook heel regelmatig iets voor het goede doel, hè?
0: Ja, dat klopt.
1: Vertel eens.
0: 2 jaar geleden was er een kindje dat mij nou aan het hart lag, William. Die ouders woonden in Brugge en dat pakte mij wel, want dat... Jongetje was bijna even oud of mijn zoontje. Is jammer genoeg ook overleden aan het syndroom van Mendes. Dus ik vond dat wel zeer spijtig voor die mensen. Ze hebben wel terug hun leven opgerakeld. Ik heb ook elk jaar doe ik mee aan de tocht voor dat kindje. Ik blijf me daar echt wel voor inzetten.
1: Ja, een misverkiezing, deelnemen aan een misverkiezing of aan een modellenwedstrijd kost natuurlijk ook een beetje geld. Het vraagt heel veel inspanning. Ik weet dat je er enorm veel zelf voor doet. Daarom ook dat we jou de kans gegeven hebben om hier bij ons te zijn op Familieradio. Op vele verkiezingen kunnen de mensen stemmen. Bij jouw verkiezing is dat niet het geval, hè?
0: Nee, bij ons helpt het niet.
1: Maar de mensen kunnen jou wel steunen op een heel andere manier, want jij verkoopt snoepjes.
0: Ja, dat klopt.
1: Straks gaan we het hier meer over hebben, maar nu gaan we eerst verder luisteren naar muziek. En wij geven hier een daverend applaus aan Stefanie Delft.
0: Dank u wel.
2: Familieradio Zomert. Dit is Familieradio.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Sabine.
2: Ik ben Paul Bruna.
1: Onze nieuwe single heet Het is weer zomer en je hoort hem bij Familie Radio.

0: Zo, beste luisteraars van Familie Radio. Beste mensen op de Keppe hier in Merkem. Dat was meteen ook onze laatste artiest van vandaag. Wij maken afspraak. Eerst en vooral, zondag tussen 13 en 18:30 kunt u deze uitzending beluisteren op Familie Radio. En ook op woensdag tussen 15 en 20:30. Volgende week vrijdag zijn wij er opnieuw. In de Keppe in Merkem met Familie Radio Zomert. En dan krijgen wij hier als gasten onder meer Frankie Pluim, Bandit, Marco Kimsen, Giovanno, Connie, Roosje Dries, Tamara en Tom, Luc van Meeuwen, Louisia, Sammy Baker, Dina Rodriguez en Frankie Hayes. Zo, beste mensen, kom allemaal wel thuis. Luisteraars, bedankt om zo lang te luisteren naar ons. En wij maken met u allemaal afspraak. Volgende week, vrijdag, 7 augustus, domein De Kippen in Merkem. Dankjewel.
1: Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: Hallo, ik ben Sven de Gent. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Family Radio.
1: Hey, met Mike Alonso. Luister vooral ook mee met de vrolijke vrienden van Family Radio.
2: Hallo, ik ben Jan Buitens. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Family Radio.

0: Ken jij al de familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Hey, ik ben Yves Segers en ik wens jou een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hier Axana van Bommeke op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Gineve. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral mee naar Familie Radio. De zon.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Geen zomer zonder jou.
0: Dit is Familie Radio.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Geen zomer zonder jou.
0: Dit is Familie Radio.

0: ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Van het aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.com.

0: zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Geen zomer zonder jou.
0: Dit is Familie Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Yves Reenaerts en ik wens jullie een hele fijne zomer toe. Meer dan 41 graden, 43 graden of zelfs een beetje minder. Maar laat ons weten en vooral luisteren naar Familieradio.
1: Hallo, ik ben Kevin Kestan. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familieradio.
2: De zomer wordt nog leuker met Familieradio om je heen. Ik ben Freek van Rooij en ik wens je het allerbeste toe.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hallo allemaal, ik ben Jovalli en de zomer is natuurlijk weer dichtbij en we luisteren allemaal tezamen deze zomer naar Familie Radio.
1: Hey, wij zijn
2: Amber
1: en Dylan en ik wens je een zonnige zomer met vrolijke muziek.
2: Hoe schatje?
1: Luister gezellig mee naar Familie Radio.
3: Hey, ik ben Thomas Julian en ik wens jullie een fijne zomer bij

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hallo, ik ben Ida de Nijs en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer vol vrolijke muziek.
1: Hallo, ik ben Yves Segers en je luistert naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Dave Calbo. Ik wens alvast een zonnige zomer toe vol vrolijke muziek. En dat kan alleen maar natuurlijk op Familieradio.

0: Ik ben Dave Campo. De zomer die wordt nog leuker met familieradio om je heen.
1: Hallo, ik ben Axel Leen. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar familieradio.
2: Hallo, ik ben Larissa. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig met ons mee naar familieradio.

0: maakt het ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Hallo allemaal, ik ben Jovalli en de zomer is natuurlijk weer dichtbij en we luisteren allemaal tezamen deze zomer naar Familie Radio.
1: Hey, hey, wij zijn
2: Amber
1: en Dylan en ik wens je een zonnige zomer met vrolijke muziek.
2: Hoe schatje?
1: Luister gezellig mee naar Familie Radio.
3: Hey, ik ben Thomas Julian en ik wens jullie een fijne zomer bij Familie Radio.

0: Hallo allemaal, ik ben Jovalli en de zomer is natuurlijk weer dichtbij en we luisteren allemaal tezamen deze zomer naar Familie Radio.
1: Hey, hey, wij zijn
2: Amber
1: en Dylan en ik wens je een zonnige zomer met vrolijke muziek.
2: Hoe schatje?
1: Luister gezellig mee naar Familie Radio.
3: Hey, ik ben Thomas Julian en ik wens jullie een fijne zomer bij Familie Radio.

ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.